0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 6 uur Top Headlines krijg je van Ortwin.
5: Goedemorgen. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
6: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen.
5: Het zou 300 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Coalitiepartner CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid, omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaar pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
7: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe, sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met 2 te worden na een val.
5: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian en Louis.
8: Ja, ik ga eerlijk zijn, die laatste voelt zich een klein beetje bedreigd.
9: Oei, maar zo'n kwaaie ben ik nu toch
8: niet? Nee, het is niet door jou, denk ik.
9: Ja, nee. Denk ik?
8: Ja? Wow.

0: The Last Frequencies en Live It All op deze woensdagochtend 23 september. En we zitten met een probleem. Of dat wat ik toch begrijpen, ja, onder jij die zegt... Ik voel me bedreigd.
1: Ik voel me een beetje bedreigd. Het is sinds gisteren begonnen.
0: Oei.
1: Voor de luisteraar die gisteren rond dit uur ook al wakker was, die heeft het gisteren ook al mogen horen. Gisteren lag hier iets.
0: Ah ja.
1: Op de plaats waar ik 's ochtends zit.
0: Ja, pillen.
1: Pilletjes, ja. Ik ben later die dag op onderzoek gegaan. Blijkbaar zijn dat de pilletjes van Thibaut. Toch, ja.
0: Afdekken, ik dacht van Wouter.
1: Thibaut van de Avondspits, ja. die samen met Bram tussen 4 en 6 zit. Goed, alle begrip daarvoor. Je kan dat eens vergeten om al je grief mee te doen. Maar, ik kom hier deze ochtend toe. Wat zie ik? Thibaut's een plofkap ligt hier nu. Dus ik heb zo het gevoel dat hij zijn dopje voor op de microfoon ligt hier nu. Dus ik heb zo het gevoel dat zijn territorium aan het afbakenen is.
0: Kan ik oplossen, heb je het? Kom.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Ja, dank u. Voilà. Hup.
1: Hey.
0: Naar buiten. Ja.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Dat is hier uw plaats.
1: Zijn plaats is dus vanaf nu op de vloer.
0: Ja, maar ook echt geen mop. Ik heb hem ook gegooid naar zijn bureau.
1: Het is wel goed gelukt.
0: Ja, ja,
1: jawel, ja.
0: Ik vind dat ook. Voelde je nu al een beetje veiliger?
1: Oh, ja.
0: Kijk, I've got your back. Your back, Louis.
2: Jouw dagelijkse dosis.
1: Ja, elke dag beginnen we hier met een dagelijkse dosis. Dat is een nummer dat jij volledig zelf mag kiezen. Maar goed, we doen er altijd zo luchtig over die dagelijkse dosis. Gewoon, je mag een nummertje kiezen. Maar goed, dat kan wel de rest van jouw dag bepalen.
0: Klopt.
1: Want je kan nu zo zeggen, nu, dit nummer wil ik heel graag eens terug horen. Maar evengoed denk je dan vanmiddag, ik ben zo blij dat ik met mijn dagelijkse dosis heb kunnen starten.
0: Klopt.
1: En het kan zelfs nog beter. Je kan vanavond in bed al liggen en dan terugdenken aan deze ochtend. En denken, non de demme, vanochtend is die dag echt goed gestart.
0: Voilà.
1: Met mijn plaats.
0: Ik heb het toch maar gedaan.
1: Ja,
0: absoluut. Dus kijk, wil jij dat overheerlijk gevoel nu even ervaren, dan moet je even laten weten welke track je wilt horen op deze woensdag.

0: Elke ochtend beginnen we hier met een dagelijkse dosis. Die wordt bepaald door een luisteraar. Jij kan die eer hebben, maar dan moet je natuurlijk wel van je laten horen in de Topradio B-app. En er heeft dat iemand gedaan.
1: De dagelijkse dosis van...
2: Iemand, zelfs meer dan iemand, hè.
0: Klopt, ja.
2: Even belangrijk. Maar Ken uit Geel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent de gelukkige vandaag. Jou gaan we even een lekker goed gevoel geven, want jouw plaat is gekozen om de dag mee te starten. Vertel eens.
3: Ik had Col Nedra van Dat Was Tommy gevraagd.
2: Dat is wel meteen een heel stevig nummer, Ken.
3: Ja, even voor goed wijken te wonen, hè.
2: Voilà, meer moet dat,
0: meer
2: ook
0: moet
2: niet,
0: dat niet zijn, Ken. Zo,
2: dat camp is, dat is toch heel erg. Ja. Hey Ken, merci voor je verzoek en geniet ervan, vriend.
3: Oké, okay, Marian.

0: stevig ontbijt zo op de woensdagochtend. Dat boy Tommy en Colnedra.
1: Ik heb het ook even opgezocht wat het betekent, Colnedra.
0: Dat is flink van jou, vertel.
1: Het is een Joods verzoeningsgebed. Serieuze manier om verzoening te vragen, joh.
0: Kikit, ja, dat is zeker. Dat is zeker. En dan zou je denken, oh, toch misschien ietsje te stevig. Ja, als je weet dat het alternatief, het verzoekje van een andere lijst, Baila de Gasolina, was, dan denk ik toch dat we...
1: Goed gekozen, hè.
2: Ja. Zometeen in de ochtendclub.
0: Zometeen duik jij weer even in de krantenkoppen, Lobby.
1: Ja, ik heb mijn duikbril alvast aangetrokken.
0: Staat u.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schatje, wat...
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
6: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
6: Amai. Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
11: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
12: Op, alles is op.
11: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
12: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
14: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
14: Op en top professioneel, met de pro van...
15: Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

0: elke ochtend ga ik samen met jou door de krantenkoppen van vandaag. Ik heb er weer drie uitgekozen. Het laatste nieuws begint met spanningen over besparingen lopen op in de Vlaamse regering. Dienstenchecks en kindergeld in het vizier.
1: Oh.
0: Ja, onze Vlaamse regering moet 1,5 tot 2 miljard besparen om de Vlaamse begroting volledig in evenwicht te krijgen. En er is al meteen een startnota van Diependalen, waarin bijvoorbeeld dienstenchecks duurder worden en ook de extra sociale toeslagen op het kindergeld aangepakt zouden worden. En zoals het dan gaat in de politiek, zijn daar natuurlijk heel wat andere mensen niet tevreden mee.
1: Dat is ook waarom het een startnota is, natuurlijk. Ja. Ja, daar wordt nu dus over onderhandeld, neem ik aan.
0: Ja, het is het begin en misschien meteen ook het einde. Dan de Gazette van Antwerpen opent met voorzitter Peter de Rover is bezorgd.
1: Oei.
0: Parlementsleden laten een kwart van de vragen door AI schrijven.
1: Dat snap ik echt niet.
0: Ja, dat blijkt dus het onderzoek. Ze hebben onderzoek gedaan naar welke vragen komen hier van AI. Blijkbaar is dat 1/4 van alle vragen. En nog eens een ander 1/5 van de vragen die kwam deels door AI tot stand.
1: Mag ik nu iets zeggen?
0: Ja.
1: Die mannen worden betaald om daar in dat parlement te gaan zitten, om te luisteren naar elkaar. Is het dan echt te veel gevraagd om zelf eens even een vraag te bedenken?
0: Ja, maar dat snap ik. Want je moet zelf nadenken natuurlijk, maar soms weet je niet zo goed hoe moet ik dat nu formuleren of hoe kan ik dat optimaal formuleren.
1: Dat is toch niet erg? Dat is toch debat?
0: Ja.
1: Dat is toch, weet je, valt over je woorden, maak een fout. Don't care. Je krijgt daar hoeveel miljoenen voor betaald. ik ben aan het overdrijven. Nee. Maar weet je hoeveel poen dat die pakt? Dan vind ik, wat gaat er nu in ChatGPT even gaan vragen? Kan je deze vraag even voor mij herformuleren? Het is uw fucking job, man. Ja, maar dat is toch?
0: Ja, dat is waar, ja. Maar goed.
1: Sorry.
0: Het wordt gedaan.
1: Tot daar de frustratie.
0: Ik denk, eerlijk gezegd, nu dat open en bloot is, dat een klein beetje zal minder worden in de toekomst. Maar goed, we zullen moeten zien.
1: Ik mag het open.
0: En dan nog het nieuwsblad. De EU verhoogt de taksen op pakjes uit China. Vanaf november zal je 2 euro afhandelingsvergoeding moeten betalen voor pakketjes uit China. Dat is dan bijvoorbeeld pakketjes van Shine en... Shine?
1: Ja, die winkel.
0: En Temu. En dat is 2 euro nog eens extra erbij, want deze zomer was er ook al een douanetax van 3 euro van kracht. En nu komt daar nog eens een afhandelingsvergoeding bovenop van 2 euro. Zo moet je dus per product 5 euro meer betalen dan vroeger.
1: Je kunt veel zeggen, maar niet dat die mannen niet creatief zijn.
0: Dat is waar. Maar goed, ik heb wel nog nooit iets besteld uit China. Ik ga daar eerlijk in zijn. Dus
1: nee?
0: Nee.
1: Ja, ik zowel via Amazon en dan komt dat zo... Ja, van weet ik veel waar allemaal. Maar echt zo via die Shine.
0: Gezondheid.
1: Of die Temu heb ik wel nog nooit gedaan. Nee, dat vind ik... Nee.
0: Ja, ik weet niet. Zijn er luisteraars misschien die er ervaring mee hebben en die nu aan het twijfelen zijn van... Ja, maar ja, als er nog eens 5 euro bovenop komt, dan ga ik het volgens mij gewoon laten wat het is.
1: Nou, waarschijnlijk wel. Ik neem aan van wel. Dus mocht jij zo iemand zijn, laat dan even van je horen in de Top Radio BE-app. Zeer benieuwd.

0: wel. Kijk. Top Radio BE app zit vol met topluisteraars die wel degelijk al eens iets gekocht hebben via Shein of Temu of wat dan ook. Eigenlijk zijn wij een beetje uitzondering op de regel, hoor, denk ik, Louis.
1: Ja, maar ik durf het gewoon. Ik heb altijd het gevoel dat je maanden moet wachten tegen dat dat ergens toekomt.
0: Maar ik zal uw handje vasthouden.
1: Goed, twee plaatsen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Richting Antwerpen op de E313, een kwartier file tussen Massenhoven en Wommegem. En ook problemen op de buitenring rond Brussel. Daar verlies je dik 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Komt door een ongeval daar.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: she-in or not to she-in? That is the question.
1: De drie van Louis.
2: Ja, vandaag op de voorpagina van het nieuwsblad staat er te lezen: de EU verhoogt taksen op pakjes uit China. Zo komt er vanaf november ook 2 euro afhandelingsvergoeding erbij. En dat naast de douanetax die al op 3 euro lag. Dus eigenlijk komt er per pakketje dat je bestelt uit China 5 euro bovenop. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ik had altijd de vraag van, ja, gaat dat niet gewoon heel lang duren voordat het hier is? Mm-hmm. Maar Axel, die ontkracht dat meteen in de app, die stuurt, nee, Louis, gisteren besteld en binnen 4 à 5 werkdagen is dat in huis.
0: Maar hij heeft het wel nog niet.
2: Heeft het wel.
0: Dus het kan nog, het kan nog. Caroline, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij al veel besteld via Shein of Temu?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, fantastisch. En hoe lang moet je dan wachten op zo'n pakketje?
3: Het kortste was een keer 3-4 dagen en soms een week en een half.
0: Ah ja, dat valt eigenlijk nog mee.
2: Ja, dat valt nog. Ik dacht echt dat ja, dat maanden wel duurde.
0: Ja, en wat bestel je dan zoal?
3: Vooral kussens voor de honden, speelgoed voor de honden, kledij.
0: Vooral dingen die zo'n beetje kapot mogen. Als, vooral voor de honden dan, vooral. Zo dingen die, waarvan je eigenlijk zegt van, goh, dat hoeft allemaal niet mega lang mee te gaan. Zodat...
3: Nee, als het kapot is, is het kapot, hè, daar, ja.
0: En dan bestellen gewoon een nieuwe.
2: Ja, voilà.
0: Ik snap het. Wat is zo je gemiddelde bedrag dat je daar betaalt, als ik dat mag vragen?
3: Per bestelling dan,
0: ja,
3: hè?
0: Ja, klopt.
3: Goh, het is toch gemakkelijk over de 100 euro, want ja, een keer dat je begint in je winkelwagentje te leggen,
0: ja,
3: dat blijven we dan maar doen, hè.
0: Dat is natuurlijk.
2: Goed, nu komt er ook wel nog extra 2 euro bij per product dat je nu zou aankopen. Ja. Gaat dat jouw koopgedrag veranderen of niet?
3: Goh, ik ga er misschien wel een keer naar kijken, maar ik heb zoiets van, ja, weet je, het is altijd goedkoper.
0: Ja.
3: Als bij ons. En ja, weet je, uiteindelijk komen toch allemaal vrienden, hè.
2: En zolang de portemonnee content is, is dat niet ook belangrijk.
3: Ja, voilà.
0: Ja, en laat ons eerlijk zijn, voor 5 euro ga ik er niet in de AC te jong, hè. Ja.
3: Nee.
0: Dat is zo. Nee, maar dat klopt toch. Ja. Caroline, dankjewel voor je reactie in elk geval.
3: Geen probleem.
0: Fijne woensdag. Doei doei.
3: Bye.

0: Vandaag is duidelijk geworden dat we voor elk pakketje uit China maar liefst 5 euro extra zullen moeten betalen.
1: De Ochtendclub.
2: En niet alleen uit China, ook Rusland. En,
0: ja,
2: buiten de Schengenzone, zeg maar, denk ik. Ik denk dat het zo in elkaar zit. Want ik zag heel wat mensen een bericht sturen. Ja, maar jongens, maak u geen zorgen hoor. Want 90% van de dingen die je al of die je bestelt via Shein en Temu, die liggen eigenlijk al lang in Europa.
0: Dus op die manier kunnen ze die...
2: Ja, omdat ze dan enkel de douanetax moeten betalen. De douanetax die je sowieso moet betalen.
0: 3 euro.
2: Voilà, los van de afhandelings en bla bla bla bla bla bla. Dus dat zijn gewoon paletten, maar paletten met producten die ze Europa induwen. Wachten tot een of ander Europeaan zegt, ah wel ja, die pieper voor mijn hond, dat moet ik hebben. En dan...
0: Dus als ik ze hoor, dan zal die afhandelingsvergoeding van 2 euro eigenlijk geen impact hebben.
2: Ja, het gaat wel impact hebben, maar minder dan... Dan verwacht, denk ik. Ik denk dus dat niet zo heel veel uitmaakt.
0: We moeten dus nog iets verzinnen.
2: Ja.
0: Ja. Douanetax is al gebruikt, afhandelingsvergoeding ook. Ja, misschien iets met toeristen. De toeristensurplus, wat denk je daarvan?
2: Dat klinkt ook nog positief eigenlijk. Ja, je krijgt iets meer.
0: De toeristensurplus van 6 euro, alsjeblieft. Oh, dank u.
2: Oh, politieker zijn, zo gemakkelijk.

0: is de nieuwste van Cyril samen met Wet House. En Feel It, Oh My Day, staat er dan zo schoon tussen haakjes bij. Gisteren hebben we een luisteraar toegevoegd aan onze ochtendclub. Dat doen we overigens elke ochtend.
1: Zometeen in de ochtendclub.
0: Jacco uit Zeeland, want we waren op zoek naar een Nederlander. En die Nederlander heeft gezegd dat we vandaag iemand moeten zoeken die anderhalf uur of langer in de auto zit onderweg naar het werk. Dus ben jij zo iemand? Meld je dan gerust al even aan in de Top Radio BE-app.

0: I Love You.
1: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
2: Hallo met Atilex.
3: Ik ben op zoek naar een kabel.
2: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
3: Nu ben ik de draad kwijt.
2: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
4: Amai, daar regent hier binnen.
5: Oh, zwaansnanny.
4: Jawel, er staan er niet meer in de living.
5: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
4: Dakmeester?
5: Ja.
4: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
5: Dakmeester.
4: Zwaansnanny, hè.
6: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
7: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
8: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: Ik even een bericht sturen. Ik rij geregeld langer dan anderhalf uur. Soms ook niet.
1: Welkom in de ochtendclub.
2: Om heel eerlijk te zijn, ik denk dat dat voor heel veel mensen van tel is. Want ja, er gebeurt gewoon nu en dan eens.

0: iets op onze snelweg. Ja. Zo is het nu eenmaal. Ja, elke ochtend voegen we dus iemand officieel toe aan onze ochtendclub. Gisteren was dat Jacco Kwaak uit Zeeland. Zalige naam vind ik dat persoonlijk.
1: Vooral een hele zalige mens.
0: Ja, klopt.
1: Toch.
0: Het was ook zijn vereiste. Het moest iemand uit Nederland zijn gisteren. Ja. Hij heeft ook bepaald wat het vandaag moet zijn. En vandaag?
1: Dat is lang onderweg zijn naar je werk. Gemiddeld anderhalf uur is lang. Dat hebben we met z'n allen bepaald. Dus als jij iemand bent die anderhalf uur of net iets minder lang of net iets langer in de auto zit, dan mag je van je laten horen in de Topradio BE-app. Dan voegen we je zometeen toe aan onze ochtendclub. Het zal wel zijn.

0: Dat is eigenlijk best grappig. Gisteren dus een Nederlander toegevoegd aan onze ochtendclub.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: En vandaag blijven we eigenlijk een klein beetje in Nederland, toch, Lonnie?
2: Ja, zoiets. Ja, sorry, ik had Karel net aan de lijn. Ik zeg, Karel, binnen 10 seconden komen we tot bij jou. En dan was Karel nog op het gemakje aan het zeggen, ja, maar zeg, kan dat niet misschien wat langer duren? Ja, ik ging hem aan de kant zetten van de weg. Het was net wat drukker aan het worden. Maar goed, alle begrip. En ondertussen ben ik ook wel secondjes aan het kopen voor Karel. Dat is allemaal geen probleem. Hé, Karel, alles goed, jong?
3: Alles goed.
0: Sta je ondertussen aan de kant van de weg?
3: Nee, maar... Ietsje rustig. Ik ben de hoofd van Sinterklaas.
0: Fantastisch. Zeg, jij bent lang onderweg naar het werk. Vertel eens.
3: Vandaag ben ik inderdaad lang onderweg. Ik moet namelijk uit de hoofdzetel van ons... mijn werk, van ons bedrijf. En dat is toch zonder file 2,5 uur vrij.
0: Nou, waar moet je dan?
3: Ede. Dat is Gelderland.
0: Ah, oké. Okay, Nederland. En welk bedrijf werk je?
3: Dat is de Alliance Automotive Group, Parts Points afdelingen in België. En wij verdelen auto-onderdelen aan de garages over gans België.
0: Voilà, en dan moet dan een keer naar Holland.
2: Voilà, zo gaat dat nu eenmaal. Kijk, we gaan je officieel toevoegen aan onze ochtendclub, Karel, maar we gaan je eerst nog een klein beetje beter leren kennen. Ik heb 5 vragen van jou en je mag daar zo eerlijk mogelijk op antwoorden, goed?
3: Oké, zou ik doen.
2: De eerste is, wat doe je om het lange rijden wat aangenamer te maken?
3: Naar topradio luisteren.
2: Ah, meteen al het correcte antwoord ook. Dan, wat heb je altijd in je wagen liggen?
3: Een fles water.
2: Belangrijk. Wat is je favoriete snelweg in de wereld?
3: Oh, in de wereld?
2: Ja.
3: Route de Bordeaux.
2: Mooi. Dan de voorlaatste, wat zou je zelf nooit doen in je wagen?
3: Op mijn gsm zit.
2: Ah, dat is verstandig.
0: Je hebt toch een berichtje gestuurd in de Topradio BE-app?
3: Heb iets ingesproken.
2: Voilà. Ja,
0: goed.
2: En dan de laatste, wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub.
0: Ja! Zeker. Meer dan welkom in de ochtendclub, Karel. Wat is het criterium voor morgen? Waar moet de luisteraar dan aan voldoen?
3: Iemand die jarig is. Want vandaag is... ook de verjaardag van mijn jongste zoon, hij is 18 jaar.
2: Nog eens applaus.
0: Hoppa, kijk eens aan. 1 plus 1. Mooi. En, hoe heet jouw zoon?
3: Jos.
0: Jos.
2: Zalige naam.
0: Fijne verjaardag, ja. Dat sowieso. Karel, dankjewel en welkom in de club, vriend.
3: Dankjewel.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza.
6: Ruim.
7: Ja, maar niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Dit is Top!
9: In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
10: Top Headlines, 7 uur. Dit is Ortwin.
11: Goedemorgen. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen. Dus het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op de tafel legt. Zoals besparingen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks, zegt politiek journalist Rob van Herk.
12: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet €300 miljoen opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
11: De Christelijke Vakbond zegt dat ze niet aansluit bij de staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
13: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
11: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En nog op die VN-top heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost zijn waardering uitgedrukt voor de organisatie. Hij noemt die een gemeenschappelijk kompas in een onrustige wereld. Prévost zei ook dat de wereld nog nooit zo sterk met elkaar verbonden was, maar dat dat ook betekent dat we daardoor nood hebben aan gemeenschappelijke regels. Opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
14: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe, sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met tweede te worden na een val.
11: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
15: 4 plaatsen op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313. 20 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Brussel op de E40. Een kwartier tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 komt er ook een kwartier bij tussen Zemst en Machelen. En richting Luik op de E40. Een kwartier aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Berthem komt daar door een ongeval.
8: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
16: Ik ga.
15: Wat?
16: Ja, ik ga.
15: Oh nee, je gaat toch niet zoals die bv's op social media zo...
16: Louis, ik ga.
15: Allee, jongen.

0: Wat is dat met die ik ga, jong?
1: Ik ga nog altijd.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Tijdelijk je smartphone nog niet bekeken.
0: Nee. Wat is er?
1: Er is een pushmelding binnengekomen. Dat die, ik ga van al die BV's en al die bekende Vlamingen die dat dan
0: op Insta zetten. Ja, dat stond echt. De afgelopen dagen stond dat vol op socials.
1: Het kwam mijn strot uit.
0: En ik dacht, nou waar ga je, in godsnaam?
1: Ja. Maar nu weten we naar waar.
0: Huh?
1: Ja, het gaat naar het Koning Boudewijnstadion.
0: Naar de voetbal. Naar de Rode Duivels, die spelen vrijdag.
1: Ja, nee. Maar 4 augustus
0: ja.
1: Is er iets te doen in het Koning Boudewijnstadion. En ik ga.
0: Maar wat is dat? Allee, kom. Vertel het. Nou, wat ga je?
1: Ja, Clouseau gaat daar dan staan.
0: Clouseau?
1: Ja.
0: In het Koning Boudewijnstadion?
1: Ja. Je weet wel, dat bandje met de hits als...
3: Als ik jou zie, ben ik niet meer.
0: Sorry.
1: De echte banger als...
0: Ik wil mij bij deze uitgebreid excuseren bij de luisteraar. Mijn excuses, ik heb het allemaal niet in de hand. Ja, Brian zit achter de knoppen, ik kan hem niet tegenhouden.
1: Ja, maar dat is... Allez, ben ik nu de enige die dat zo een speciaal moment... Ik vind dat echt niet te onderschatten. Allez, dat is de eerste Belgische act die dat Koning Boudewijnstadion gaat vullen.
0: Vergeet onze Rode Duivels niet.
1: Ja,
0: die staan
1: voetbal.
0: Daar ook. Dat is ook een serieuze act, hoor.
1: Ja, dat is waar. Klopt, met een clown. Maar... Oh. Nee, maar dat is... Het is de eerste Belgische act die het Koning Boudewijnstadion gaat vullen. Ik wil daarbij zijn.
0: Dat snap ik. Doe jij. Ik ga op het gemaakte 4 augustus het raske doen, joh.
1: Jij niet? Allee, laat eens even weten in de Top Radio BE-app of jij naar Clouseau in het Koning Boudewijnstadion zou

0: 4 augustus, that will be the day dat je mij in het Koning Boudewijnstadion... Ja, zo simpel is het, Louis Bernard. Oh. Sorry.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
2: Ik ga persoonlijk zeggen, ik vind dat je hier veel te enthousiast over bent, over dat nieuws.
0: Waarom?
2: Ja, gewoon. Ja, dat is Clouseau die naar het Koning Boudewijnstadion gaat.
0: Maar dat is toch crazy dat een Belgische act het Koning Boudewijnstadion... waarschijnlijk gaat uitverkopen.
2: Ja.
0: Ik vind dat zot. Ik vind dat echt... Allee, bedoel... Ik vind dat crazy. Los van de muziek en hoe goed dat het is, vind ik dat wel op zich een mijlpaal voor de Belgische muziek.
2: Ja, als jij dat vindt, dan steun ik jou daar van harte in.
0: Ah, dankjewel. Ja, heel wat reacties kwamen binnen. Ja, mensen staan ook gewoon aan mijn kant hoor, Louis. Sorry, Brandy zegt... Als Topradio een actie houdt voor tickets, dan ga ik misschien ook... Ja, als je ze niet moet betalen. Dat snap ik op zich ook wel.
2: Misschien ook eventjes de reactie van Dieter meenemen. Wie is Clouseau?
0: Daar kan ik op antwoorden.
3: Nee. Als ik jou zie, ben ik niet meer bij de stuur.
2: Ah, ik heb een grote fout
0: gemaakt. Je kent
2: gemaakt.
0: Ze ook van, nee, ja.
3: Nee. En dan...
2: Sorry, Dieter.
0: Ja, maar ja, als je mij vraagt wie Clouseau is, Louis Bernard, ja, dan geef ik antwoord.
2: Dit wilde ik voor alle duidelijkheid niet...
0: Sorry, mijn excuses. Ik zag ook een berichtje van Glenn. Clouseau? Nee, nope, never. Heel de schoonfamilie is ooit naar een optreden geweest in het Sportpaleis zonder den deze. Ik heb er zelf ambras met mijn madame voor moeten maken.
2: Ja, Brian, ik denk dat ze niet veel volk zal meekrijgen, eerlijk gezegd.
0: Ja, weet je wat? Ik zal de bus afbellen. Is het goed?
2: Dat lijkt mij een goed idee. Maak er misschien gewoon een tandem van. Ja. Voor moest er eventueel iemand mee willen en anders vies je gewoon alleen naar daar.
0: Ja, voor mij en mijn gezelschap.

0: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! We make you move.
1: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram Boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
6: Knaldi! Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe ver door, lievers?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
9: Dat is Imo!
10: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.

0: tik-tak. Jij bent enthousiast over Clouseau die naar het Koning Boudewijn Stadion komt. Ik ben enthousiast over iets anders.
1: De Ochtendclub.
0: Ja, ik lees namelijk vandaag in de krant dat er na, wat is het, meer dan 30 jaar eindelijk een einde komt aan de alleenheerschappij van Heineken bij de Champions League.
2: Ma.
0: Ja.
2: En help, waarom, hoe, wat, wie?
0: En wel, blijkbaar, allez, je weet, Heineken was heel lang de hoofdsponsor van de Champions League. Daar zag je altijd maar reclame voor Heineken.
2: Ja.
0: En nu wordt dat een Belgisch biertje.
2: Ma.
0: Dat wordt Stella Artois.
2: Echt?
0: Ja, ja.
2: Dat noem ik...
1: Goeie bal.
2: Ja, zeer zeker wel.
0: Dat is meer dan een goede bal, ja, goede bal, vind ik.
2: Allee. Eindelijk gedaan met het zeikvoetbal.
0: Nee, maar dat is toch fijn. Allee, laat ons eerlijk zijn, heel de wereld kijkt naar de Champions League. Dat is zowat de meest aangeschreven competitie, voetbalcompetitie ter wereld. En dan zien ze daar reclame voor Heineken, terwijl iedereen weet dat het beste bier gewoon uit België komt en niet uit Nederland.
2: Nee, klopt.
0: Dus dat vind ik het wel heel fijn dat wij nu eindelijk kunnen tonen dat we als Belgen ambassadeur zijn van bier.
2: Dat is echt blij, hè?
0: Ja, maar ik vind dat goed nieuws. Dat is pas goed nieuws. Ik ga. Daar zeg ik op. Ik ga. Voilà.
2: Ik ga voor het bier.
0: Ja, voilà.

0: Het is vandaag de eerste dag van de herfst, dus...
1: Zometeen in de ochtendclub.
0: Gaan we eens checken bij de weerman hoe die herfst begint. Vind ik een goed idee.
2: Ik denk dat het niet slecht zal zijn.
0: Ik zie vooral grijs.
2: Maar dat is niet per se slecht.
0: Dat is waar, klopt.
2: En ook onderweg is het niet per se heel slecht. Vier plaatsen waar je wel meer dan een kwartier verliest. Op de beenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Expo en Machelen. Ook richting Brussel op de E19, 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E40 verlies je een kwartier tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En tenslotte richting Antwerpen op de E313, een half uur aanschuiven tussen Masshoven en Antwerpen-Oost.
0: Maar ik hoor zo weinig files uit Ardennen.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Leef gerust met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
14: Dit is... Ochtendclub.

0: Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: En vandaag is de herfst begonnen. Hoe start die exact?
1: Ja, die is begonnen iets over twee afgelopen nacht. Maar er is geen sprake van herfst, want die Indian Summer begint echt wel op volle toeren te draaien. Want ook vandaag wordt een mooie herfstdag, weliswaar na het optrekken van eventueel wat nevel- en mistbanken, lage wolken. Maar die zon die komt al snel tevoorschijn. Later dan vanmiddag wel opnieuw afgewisseld door wolken. Er is een kleine kans, het is een kleine kans, maar ik moet het toch vermelden, dat er straks een bui tot ontwikkeling komt, vooral in de regio's tegen de Nederlandse grens. Maar elders blijft het gewoon rustig en droog bij temperaturen in stijgende lijn, straks gemiddeld 22 graden.
2: Ja, ik heb eventjes ook de betekenis opgezocht van Indian Summer. Dat betekent ook dat de temperatuur hoger ligt dan normaal. Wil dat dan zeggen dat het komende dagen nog warmer wordt?
1: Ja, het wordt niet echt warmer. Die temperaturen blijven een beetje op hetzelfde niveau. Morgen zelfs tijdelijk iets frisser. Ook wat meer wolken, maar de zon heeft wel nog voldoende kracht in september om die wolken open te breken. Maar kijk, morgen geen 22 graden meer, maar 19. Maar vrijdag en tijdens het weekend maken we dat dan weer ruimschoots goed. Dan komt die zon opnieuw wat vaker tevoorschijn. Vrijdag 21 graden, zaterdag is dat 22 graden. En laten we er een echte zondag van maken. Met dus heel veel zontemperaturen, 23 graden. Ze zijn wat naar beneden gesteld. Dat was zo, ja, de weermodellen van morgen geven iets of wat lagere temperaturen in het weekend. Maar ja, 22 graden, ook daar is, valt echt niet over te klagen natuurlijk. Hè?
0: Kijk, na Clouseau dat naar het Koning Boudewijn Stadion komt, is dit het beste nieuws van de week. Hè? Erwin, dat sowieso.
1: Oké, super.
0: Erwin, merci en tot morgen, vriend.
1: Jo, dag.

0: Top. Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
3: Camionet? Een vlammionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
4: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een camionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je camionette een zak slimmer.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
7: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wie?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Modu van. Wie er maakt je dressing, je camionette, een zak slimmer.
1: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
9: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
11: Kom bij Koolwerm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen de installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
10: Machtig, bij meneer Pastoor.
11: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
0: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Ik ben gisteren online iets tegengekomen, Louis. En ik denk dat jij dat ook gaat kunnen.
1: Nu ben ik benieuwd.
0: Ja. Een 6-jarige Chinees meisje heeft een wereldrecord gebroken.
1: En welk wereldrecord?
0: Zij heeft in 4,27 seconden, alstublieft, een Rubik's Cube opgelost.
1: Oh, zeker. Dat is heel snel.
2: De Ochtendclub.
1: Ja, dat is heel snel.
0: Kapot snel. Ja. En ik kan dat niet. Als ik zo'n ding zie, dan krijg ik al de webbes, zeggen ze bij ons. Ik vind dat zo... Ik kan dat niet. Mijn brein kan dat niet aan. Ik weet het niet. Maar jij hebt dat op je bureau liggen.
1: Ja, dus... ik vind dat gewoon soms rustgevend om te doen.
0: Ja?
1: Ja, dat ontspant zo'n beetje.
0: Kun jij dat zo heel snel?
1: Maar niet heel snel, niet alleen binnen de minuut lukt, maar niet binnen de 4 seconden. Allee, niet
0: want er is een bepaald, dat weet ik, er is zo'n bepaald stramien dat je moet volgen.
1: Ja.
0: En dan komt je altijd op het juiste uit, denk
1: Dat is zo'n beetje zoals sudokus. Er zijn bepaalde regeltjes dat je moet doen en dan komt dat in orde.
0: Ja, ik kan het niet. Noem mij een debiel, ik weet het niet.
1: Maar graag.
0: Ja, dat is open deur, sorry. Maar ik kan dat dus niet en ik vraag me af, ben ik daar nu alleen in? Zijn er nog mensen die nu naar Top aan het luisteren zijn en die denken, oh, zo'n Rubik's Cube, oh, blijft er bij mij van weg? Of is er iemand die zegt, oh ja, ik doe eigenlijk niks anders de dagen?
1: Kan ook, hè.
0: Ja, voilà. Dus in welk team zit jij? Laat het eens even weten in de Top Radio BEM.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Miley, Bass Persuades.
2: We make you move.

0: jong, het is niet gemakkelijk hoor.
1: Die aerobics cube, hè. Ik ben daar net even naar het toilet geweest.
0: Hier ze.
1: Nee!
0: Jawel.
1: Fuck.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ja, je bent daar net even naar het toilet geweest en de Rubik's Cube stond op jouw bureau. Mooi propertjes opgelost. En toen jij naar het toilet was, dacht ik, apotverdekje, ik ga hem liggen hebben. En dan heb ik al die dingetjes ontregeld en ik dacht, kijk, nu raak ik daar nooit meer aan uit.
0: Ik ga je iets vertellen. Nee, ik kan dat niet zien als dat zo door elkaar zit. Soms kom je dat tegen in de winkel, ja. Zo'n Rubik's Cube, en dan is dat helemaal door elkaar en dan ben ik degene die gewoon in de rij zo even het oplost en terugzet. Ik kan dat niet goed tegen.
1: Goed dat ik dat weet. Ik zag Glenn een bericht sturen in de Topradio BE-app. Oh, die Rubik's Cubes, absoluut niet. Ik heb zelf het gevoel dat ik die puzzel erger maak in plaats van oplossen. En ik sluit me daarbij aan. Ik heb dat ook. Ik kan daar gewoon niet mee om.
0: Ja, ik snap het wel, maar je hebt ook luisteraars die het wel kunnen.
1: Ja, ik heb het talent niet, oprecht niet. Ik kan er niet aan doen. Ik zie Mark inderdaad een bericht sturen die zegt, zo'n Rubik's Cube oplossen duurt eigenlijk iets van 5 minuten. Om zo eentje op te lossen moet je de verschillende algoritmes kennen. Ja, daar zijn mij al kwijt.
0: Ja, moeilijke woorden.
1: Nee, niet moeilijke woorden, nee, gewoon verschillende algoritmes.
0: Ja, ik snap het.
1: Geen fan van, en ik zag ook een berichtje binnenkomen van een luisteraar. Ja.
0: Vertel.
1: Sorry, wacht, je gaat het direct snappen.
3: Ik niet, maar mijn tweede zoon die speelt wel graag met Rummikub.
0: Met Rummikub, begot.
1: Ja, dat vind ik ook tof. Maar een Rubik's Cube, ja, dat vind ik minder. Laat eens even weten hoe het bij jou zit via de top.

0: hot op Instagram. Een Chinees meisje.
1: Ja, is moeilijk,
0: vooral,
1: hè?
0: Mijn excuses. Die een Rubik's Cube heeft opgelost op 4,27 seconden. Ik vind dat werkelijk hulde.
1: Dat is een talent.
0: Dat is echt een talent.
1: Niet veel mensen kunnen dat.
0: Nee, waaronder mezelf kan dat niet. Absoluut niet. Ik haat een Rubik's Cube echt met een passie. Dat is niet normaal. Ik heb er bang van. Ik moet het niet. Hou dat mijn buurt. Maar jij daarentegen, jij bent wel fan.
1: Ja, ik vind het leuk om te doen. Voor mij is het gewoon ontspannend. Maar goed, iedereen heeft zo zijn eigen dingen waarmee hij graag bezig is. Zijn eigen talenten.
0: Ja, zijn eigen talent. En daarom dacht ik, weet je wat? Waarom gaan we eens niet op zoek naar het ochtendclublid, zeg maar.
1: Ja.
0: Met het meest opvallende talent. Zo iemand die iets kan, waarvan je zou zeggen, zo aan de kersttafel, maar jij kunt dat als zo goed. Snap je wat ik bedoel? Zo u een elleboog leggen, dat soort dingen.
1: Ja. Heb je zelf een voorbeeld van jezelf?
0: Mensen beweren dat ik best goed Samson kan nadoen.
1: Oef, dat is iets gevaarlijks, hè? Want heel veel mensen kunnen dan ook kwaad zijn als dat niet zo goed is.
0: Het is zo, wacht. Moet ik proberen?
1: Ja, probeer eens.
0: Ja. Maar zeg, hè. Maar ik denk zo stilletjes in mijn hoofdje, zo, hè.
1: Ja.
0: Komt het in de buurt, of?
1: Ja, zit er nu ook iemand met de hand in je... Of in je poep?
0: Wat bedoel je?
1: Nee. Huh? En van Samson is dat toch ook zo?
0: Is gemakkelijk, hè. Zoiets ongemakkelijk, ja. Absoluut niet, nee. Wat is jouw talent? Kom maar door in de Top Radio BEM.

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: 8 uur, top headlines krijg je van Ortwin.
7: Goedemorgen. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
8: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
7: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn wel nog leerkrachten te weinig. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
9: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something is going to happen.
7: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de mannenjunioren won Victus met zilver in zijn eerste jaar bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren was het zilver voor ons land, voor Jana de Kruijenaar. Onverwacht, zegt ze zelf.
10: Ik sta nog altijd op de trail, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk al heel de week. Maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
7: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles op het WK. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op. Maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
11: Dat is een stiekeme droom, sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd, als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een leeg Sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het Sportpaleis plots heel klein.
7: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Hier en daar kunnen er wel wat wolken opkomen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
12: 5 plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat in richting Antwerpen op de E313. Een half uur extra tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook op de A12 richting Antwerpen verlies je een kwartier vanaf Boom. Richting Brussel op de E19 een kwartier tussen Zemst en Machelen. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten tussen Expo en Vilvoorde. En ook op de R22 in het centrum van Brussel verlies je een kwartier tussen de Woluwelaan en de Haagse Steenweg.
5: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian en Louis.
13: Ja, we kunnen beginnen aan de Ochtendclub Got Talent.
12: Ik heb al enkele luisteraars gezien die speciaals kunnen, denk ik.
13: Exact. Zometeen naar Google.

0: We zijn gestart met een kleine talentenjacht.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Ochtendclub got talent, zo waar.
0: Ja, er is al op televisie talent gezien die... Allee, in Belgium Got Talent doen ze altijd speciale dingen. Maar ik denk dat het kan altijd beter. Misschien moet je het ook gewoon eens proberen met onze ochtendclub.
2: Ja, klopt.
0: Sowieso ook heel wat mensen die aan het luisteren zijn, die een bepaald talent hebben. Zo zie ik Christophe al in onze app. Die stuurt, ik heb het talent om een schoonmoeder kwaad te maken. Ik zie ze maar om de 3 weken en toch lukt het altijd.
2: Dat vind je eigenlijk wel echt hilarisch.
0: Christophe, ik denk dat dat talent is dat heel veel mensen bezitten wel, eerlijk gezegd. Ja, is dat goed?
2: Absoluut. En dan was er ook nog Ruben. Ruben, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij hebt een speciaal talent, vertel eens.
3: Ja, dat is op mijn jonge leeftijd ontdekt geweest dat ik blijkbaar kan boeren op commando, maar redelijk luid.
2: Redelijk luid kunt boeren op commando. En hoe heb je dat eigenlijk ontdekt dan?
3: Geen idee.
2: Ik ga gewoon zo door het leven. Zo dat, ja. Ja, dan wil ik dat wel eens horen, Ruben.
3: Normaal moet dat wel lukken.
2: Ah ja?
3: Yeah. Oh.
2: Wacht.
0: Wat zeg?
2: Wacht. Allee, nog één.
3: Nog één.
0: Zeg! Allee, jong. Dat vind ik wel zot. Allee, je kunt boeren op commando, maar dat is next level.
2: Allee, nog eentje.
0: Ja. Oh, Ruben, alsjeblieft.
2: Ja, voor de kwaliteit moet je hier niet zijn. Dat is duidelijk. Ruben, dankjewel voor je talent.

0: Dit is de ochtendclub.
1: Ah.
0: Got Talent, ja.
1: Got Talent, ja. Dat is een nieuwe intro, zeker.
0: Ja.
2: De ochtendclub.
1: Ja, sorry, ik ben nog niet goed mee met de
0: nee, ik snap het. Ja, sinds deze maand op televisie Got Talent, met België en Nederland bij elkaar. En vandaag ook in het nieuws online een Chinees meisje dat al in 4,27 seconden een Rubik's Cube kan oplossen.
1: Dat is een talent op zich.
0: Jij kan dat ook best snel, ik moet het niet weten. En het bracht ons aan het denken, ja, waarom gaan we niet op zoek naar het ochtendclublid met het zotste talent? Daarnet hadden we al Ruben aan de lijn, die kan op commando boeren. En dat was echt...
1: Echt luid boeren.
0: Dat
1: allee,
0: was
1: boeren
0: dat
1: en...
0: niet, allee, bijna ongemanierd, ja. Eigenlijk. En dan kwamen er ook nog een paar berichten binnen. Ik zag Greta uit Leuven een berichtje sturen. Zij kan haar elleboog likken, laat ze weten.
1: Ik kom zo altijd zo 2 centimeter te kort of zo.
0: Doe eens.
1: Ja, maar
0: doe
1: ga...
0: 2 centimeter, dat is meer.
1: 5 dan.
0: Ja, zoiets. En Frederik uit Eeklo, die zegt, ik kan goed voor mij een bokser nadoen. Maar dat vind ik zo van een moeilijke.
1: Ja, zo vanaf dat mensen zo beginnen spreken, dan denken ze dat het voor mij is. Nee?
0: Ja, maar ook heel veel mensen kunnen dat ook wel gewoon. Dus dat is zo niet speciaal. Ik had wel iemand, een luisteraar, Christophe, die een berichtje stuurde, heeft wel op zijn zacht gezegd een, opvallend talent.
3: Oh, goeiemorgen, nee, matjes. Ja, die mee zijn ze. Allee, de halmen niksen zijn dat ik like Lassie ben hier in bed. Ja. Lassie de hond.
0: Ja, man. Ja, dat is echt om van te janken.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Black Football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.

0: veel Chris van den Durpels komen binnen in een Top Radio BE app eigenlijk. Hè? Zo de Sylvain, ja, toch?
1: Ja, het zijn wel goeie. Allee, ik vind er wel dat er een leuke tussen zitten.
0: Absoluut.
1: Wel.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Wesley uit Boezingen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt ook een opvallend talent, toch?
3: Ja, dank u toch.
0: Ah, vertel, wat is jouw talent?
3: Ik kan Donald Duck nadoen.
0: Donald Duck. Hoe heb je dat ooit ontdekt of hoe heb je dat ooit aangeleerd of vertel? Neem ons mee.
3: Veel proberen. Iemand die dat kon en proberen na te doen en het is mij gelukt.
0: Ja, en wat is dan de truc? Hoe moet je het doen?
3: Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Je stem vervormen.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus het is echt iets stemmatig. Echt, ja, je moet echt, ja. Eigenlijk echt een talent hebben om het te kunnen doen eigenlijk.
3: Ja, ik kan er nog niet kunnen.
0: Ah ja, ah, okay.
1: Wesley, je maakt me heel benieuwd. Dus ga je gang, wees eerst Donald Duck.
0: Ja, het is echt, the stage is yours, man.
4: Hallo,
1: ja, goed en met u?
0: Ja.
4: Zeg goed.
0: Dat vind ik eigenlijk
1: wel
0: heel
1: goed. Ja,
0: heb je daar geen last van?
3: Mag ik niet te veel doen?
0: Ah, nee, nog één keer dan, kom.
4: Ja, ik heb
1: mijn hand. Doe de groetjes aan Mickey Mouse, joh.
0: Merci, hè.

0: best wat veel talent in onze ochtendclub. Dat is duidelijk, denk ik. Donald Duck's, Mickey Mouse, Samsons, noem maar op. Zelfs goede verkeerslezers. Zelfs die zijn erbij. Wel nog even zoeken. Ja.
1: Ah, ik dacht dat iemand ging opbellen daarvoor. Sorry.
0: Nee, nee, nee. Okay. Ik heb het over u.
1: Oh, dank je. Vijf plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest. Ligt in Kortrijk op de A19 is een ongeval gebeurd waardoor je 35 minuten verliest tussen Zonnebeke en Menen. Richting Antwerpen op de E313 25 minuten tussen Masshoven en Wommelgem. Op de ring rond Antwerpen richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Expo en Vilvoorde. En tot slot richting Brussel op de E19 20 minuten file tussen Zemst en Machelen.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
10: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
12: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
13: Hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
14: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
13: Ja, ik weet het.
14: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
13: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
14: Ha ja, he. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
13: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: luisteraar Bram heeft ons een paar weken geleden op het idee gebracht om een online rage room uit te zoeken, of te maken liever. Want ja, je kan natuurlijk niet gewoon in het wilde weg op dingen beginnen kloppen.
1: Dat mag niet.
0: Dat is een beetje lastig.
2: De Missing Link.
3: Ja, er staan al heel wat websites dus online, maar elke keer proberen wij er een nieuwe aan toe te voegen. Eentje die nog niet bestaat en eentje die wel zou moeten bestaan. En volgens Bram is dat dus een online rage room. Ik heb met Mekali AI al een eerste versie gemaakt. Dat is heel simpel. Ik kan totaal niet coderen, voor alle duidelijkheid, of programmeren. Ik kan gewoon prompts geven en dan maakt Mekali AI een website voor mij. Heel simpel, heel leuk en vooral heel gemakkelijk.
0: Klopt, die rage room die kan je trouwens testen via topradio.be of de Topradio BE app. Doe dat vooral, want het is echt wel heel geestig. Allee, ik vind het echt een heel tof spelletje. Dat sowieso. En als je bedenkingen hebt, suggesties, aanmerkingen, noem maar op, dan kan je die ook doorgeven via diezelfde website.
3: Ja, er zijn al enkele luisteraars die dat hebben gedaan. En ik heb al een paar kleine aanpassingen gemaakt.
0: Ja?
3: Ja, ik ga ze zo meteen eventjes tentoonstellen aan jou.
0: Tentoonstellen?
3: Tentoonstellen, ja, hoe zeg je dat? Tonen.
0: Maakt niet uit, ik begreep het vanaf, vanaf het begin. Dus kijk. Straks dus de update over die rage room. Eerst nog deze Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes in de ochtend van Top.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
3: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: Vrijdag 25 september, open deurdag bij Santos Sint-Niklaas van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Sint-Niklaas, Gentsebaan 64.
7: Achtung Wevelgem, 3 oktober. Das grootste outdoor Oktoberfestfestival van België. Met Gebroeders Koo. 5 stages, kermis en 4 party.
8: Tickets, Oktoberfest Wevelgem.be.

0: Missing Link.
1: We zijn bezig met het maken van een website dat nog niet bestond. En die website is een online rage room waarin je al je energie kwijt kan. Dat is de rage room van de ochtendclub. Daarin kan je al in enkele kamers gewoon je energie kwijt. De keuken, de woonkamer, de badkamer. Ook de topradiostudio die is al toegevoegd. Nadat het een suggestie was van een luisteraar. En vorige week kwam nog een nieuwe suggestie binnen. En dat was een nieuwe kamer met als naam de Belastingsdienst.
2: Vond je dat eigenlijk wel echt een hele goede suggestie?
1: Ja, ik snap het. Er zijn heel veel mensen die altijd een klein beetje frustraties hebben over de Belastingsdienst. Dus heb ik die gewoon alvast met mijn KliAI bijgevoegd op onze Rage Room.
2: Ja?
1: Ik heb twee dingen mogelijk gemaakt. Gewoon even alle papieren door elkaar gooien. Dan krijg je een stapel papieren en mag je gewoon erover gaan en zie je alle papiertjes weg. Dat is mogelijkheid één. Of als je zegt van, goh, ik ben al die facturen, al die paperassen beu. Dan kan je ze ook verscheuren.
2: Ah,
1: dan kan je zo met je muis zo wegklikken en papier echt verscheuren tot het helemaal weg is. Dus dat is al leuk. Dat is al toegevoegd. En dan kwam vorige week ook nog de vraag binnen van Sylvia om iets wat meer variatie in de spullen in de kamer te steken. Dus heb ik ook in elke kamer nog wat extra spullen gezet, zoals een televisie, een radio, weet ik wat nog allemaal. Zodat je nog meer dingen kunt kapotmaken. Ik hoor dat je alweer bezig bent.
2: Ja, het is echt heel verslavend, vind ik. Dus als je het zelf eens wilt gaan uittesten, dan moet je het vooral doen via topradio.be of de topradio.be.
1: En je mag nog altijd suggesties geven voor dingen die je misschien wel moet toevoegen aan die Rage Room.

0: Er komt meteen nog een suggestie binnen voor onze online Rage Room. Larissa stuurt in onze topradio BM. Kan je een foto van mijn ex in de Rage Room zetten?
1: Dat vind ik eigenlijk wel een goed idee.
0: Dan moet je wel natuurlijk eerst de foto doorsturen. Maar nee, we gaan het anders aanpakken. Ik heb al een ideetje om iets toe te voegen om het wel mogelijk te maken. Ja, moet wel lukken.
1: Spannend allemaal. Straks na 9 uur de top headlines en meteen daarna Alexander Balkens.
2: Morgen in de ochtendclub.
0: Ja, morgen in de ochtendclub gaan we onze woordenschat weer een beetje uitbreiden.
1: Ja, onze vocabulaire, zeg maar.
2: Donderdags dialect.
1: Ja, dat vind ik echt een van de leukste items in deze show. Ik vind dat echt mega, dat donderdags dialectje. Jij mag laten weten welk dialectenwoord wij moeten raden qua betekenis. Dus wij moeten de betekenis van een dialectwoord achterhalen. En we zoeken nog altijd een woord voor morgen. Dus als jij nu zo'n woord in je hoofd hebt, kom maar door in de Top Radio BE-app, zou ik dan zeggen.
0: Ja, en dan gaan wij morgen op zoek samen naar die betekenis ervan.
1: Dat is zeker dat. Dat is voor morgen. Zometeen dus Alexander Balkens naar de Top Headlines. Eerst nog deze Parachute Youth.

0: ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oh,
2: oké. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Dit is Top. In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
5: 9 uur Top Headlines met Ortwin.
6: Goedemorgen. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat heeft het parket laten weten. Het kindje werd nog ter plaatse gereanimeerd en is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
7: Wij hebben opgevraagd bij het 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
6: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn er wel nog leerkrachten te weinig. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraudes niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegde minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. Amerikaanse president Trump overweegt om de export van diesel te verbieden nu de brandstofprijzen pieken. Dat heeft hij gezegd in een interview op de algemene vergadering van de VN. De VS is een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europa. Als die export stilvalt, zal dat voelbaar zijn in Europa. In Japan is het aantal doden na de doortocht van een tyfoon gestegen tot 9. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust van Japan en veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Het is al de 25e tyfoon van het seizoen. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op, maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
8: Zo'n heel stadion dat dat allemaal zingt. Als je naar de voetbal gaat en ze zingen You Never Walk Alone of zo, dan is dat toch altijd kippenvel. Dus ik denk dat we 2,5 uur kippenvel tegemoet gaan. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat het een onvergetelijke show wordt en dat iedereen die komt tegen iedereen anders die niet gekomen is zal gaan zeggen man, man, man, je hebt daar iets gemist.
6: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. We krijgen een zonnige dag met maxima tot 23 graden, later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maxima tot wel 25 graden.
5: Het is 9:03, een hele goede morgen. Relatief rustig hoor op onze Vlaamse snelwegen. Ik heb maar 3 plekken waar je een kwartier of meer verliest. En ik begin waar je het langst moet aanschuiven. Dat is op de Brusselse binnenring. 25 minuten extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Verder ook nog op de E313 van Lummen naar Antwerpen. Een kwartier erbij tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E19 van Mechelen naar Brussel ook een kwartier extra tussen Zemst en Machelen.
4: Dit is Top! Alexander Balkens.
5: Ja, woensdag is hoe dan ook gevuld met zeer veel goede muziek. Straks Bebe Rexha en eerst nog Kygo. Dit is Take Me Back. Goedemorgen.
4: Top.

Gisteren was het nog 100 dagen tot het einde van het jaar. Vandaag logischerwijs dus nog 99 dagen. En ik dacht echt dat 2026 gereserveerd zou zijn voor één grote comeback. De comeback van Céline Dion met al haar concerten in de La Défense Arena in Parijs. Mijn TikTok en Instagram staan echt bomvol met beelden van die concerten. Maar ik was verkeerd, want ook de Pussycat Dolls maken een comeback dit jaar. Afgelopen weekend stonden ze nog in de AFAS-dome in Antwerpen. En je hoort ze zo meteen op jouw woensdagochtend. Eerst nog BB Rexha.

cadeaus stonden afgelopen weekend nog in de AFAS Dome in Antwerpen. Vanavond spelen ze in Praag en zondagavond in Amsterdam. Ik ben nu zelf ongeveer een dik jaar afgestudeerd, maar ik weet nog goed dat het begin van het academiejaar altijd een spannend moment was. Er vertrekken mensen op je kot, er komen nieuwe mensen bij. En als ancien moet je dan echt zorgen dat je er staat. En wij kunnen daar misschien wel een handje bij helpen, want we zorgen voor de perfecte start van jouw academiejaar. Ik vertel je straks nog eens wat je moet doen om kans te maken op een legendarisch kotfeest. I hear him when I wake up in the morning. I hear him when I go to bed. There's always more than one side to the story.

0: Recubel.
1: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
0: Recubel.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: De mistjedatjes van Connections.
5: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
6: Ah, miljard gemist.
7: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: ben ondertussen een dik jaar afgestudeerd, maar mijn broer studeert wel nog altijd, is deze week dus ook aan het nieuwe academiejaar begonnen. En ik was gisteren na de uitzending nog even op bezoek op zijn kot en daar hing aan de voordeur een grote poster, een soort van met AI gemaakt. En daar stond op, leer elkaar kennen op de kennismakingsdrink. Op zich niet zo super raar aan het begin van het academiejaar, maar ik vond het vooral...
1: Saai!
0: En dat vinden wij bij Top ook. Daarom gaan wij zorgen voor een legendarisch kotfeest...
2: Word topstudent 2026.
0: Dat is wat anders dan zo'n kennismakingsdrink. Het is echt met alles erop en eraan. We zorgen voor een DJ die daar een set zal draaien. Drankjes en een zeer uitgebreid pastabuffet. Want onze eigen Thibaut gaat die pasta koken en serveren. Misschien ook wel bij jou op kot, hè? Want de locatie van dat feestje is het kot van de topstudent 2026. Die locatie kennen we voorlopig nog niet, maar dat gaat niet zo super lang meer duren. Op topradio.be kan je jouw gênantste studentenverhaal achterlaten. Bram en Thibaut gaan er de leukste uitkiezen en die studenten spelen dan de grote finale. Begint dus allemaal bij jezelf inschrijven en dat doe je op topradio.be of in de Topradio BE-app.
3: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel met

0: een legendarisch kotfeest met een DJ-set van een top-DJ en een pasta-buffet bereid door onze eigen Thibaut. Dat staat op het spel voor de topstudent 2026. Inschrijven kan via topradio.be of de topradio.be-app liever met jouw gênantste studentenverhaal. Ondertussen naar de weg, want het is 9:50 en ik heb nog één plek waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Je moet daar 20 minuten bij tellen.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De mistje datjes van Connections.
5: Oh my god, ik ben net terug van New York.
6: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
5: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
6: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
5: Nee, ook gemist.
6: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
5: Ah, toe man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
6: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
7: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
8: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag

is hier gisteren een mysterieuze post toegekomen voor Thibaut. Zijn allereerste fanmail, dat dacht hij toch. Want het was uiteindelijk geen complimentje voor hem. Wel iets waar jij een voordeel kan uithalen. Straks gaan we toch nog eens terug naar gisteravond bij Bram en Thibaut. Eerst Galantis en Lucas en Steve. Dit is

0: François.
1: Oh là là, François.
2: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. Imofrancois.be.
3: Hey, professional.
4: Ja?
3: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
4: Wauw, dat is goed nieuws.
3: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
5: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
7: Dus niet zoals een interim kantoor.
5: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze

radio.be en ontdek de kracht van top. Beleef bij top the sound of Tomorrowland. Tomorrowland One World Radio.

0: Je maakt elke avond bij Bram en Thibau kans op een tankbudget.
1: Vol een bak!
0: Als je 5 actualiteitsvragen goed kan beantwoorden binnen de 30 seconden. En let op, want dat lijkt simpeler dan het in werkelijkheid is. Het is ondertussen toch al even geleden dat we nog eens een winnaar gehad hebben. Dat betekent ook dat dat tankbudget aan het aandikken en aan het aandikken is. Vanavond zou de teller normaal gezien op €450 staan. Tot Thibau gisteren een mysterieuze brief kreeg. Hij dacht eerst dat het fanmail was. Zijn allereerste fanmail van een luisteraar. Maar dat bleek toch niet helemaal zo te zijn.
2: Geachte mijn heer van Leliendaal, met onmiddellijke ingang verhoogt ESSO in het kader van onze samenwerking rond het radiospel Vol een Bak de dagelijkse bijdrage aan de prijzenpot met €100. Zo willen wij extra ondersteuning bieden in deze tijden waarin tanken en brandstofkosten sterk leven.
0: Iedereen voelt dat dat tanken duurder wordt. We schakelen daarom een versnelling hoger. Vanavond speel je dus niet voor €450 aan tankbudget, maar meteen voor €550 bij Bram en Thibau in

geen 450 euro, maar meteen 550 euro. Daarvoor speel je vanavond dus bij Bram en Thibaut in volle bak tussen 4 en 6.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 10 uur Top Headlines met Ortwin.
5: Goedemorgen. De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Sky staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
6: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, allee, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dan een schrikensfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
5: Als er geen akkoord komt, wordt de staking hervat. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat bevestigt het parket. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er was even sprake van het feit dat het kindje overleden was, maar dat bleek niet te kloppen. Het is niet duidelijk hoe het er nu aan toe is. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraude niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. We krijgen een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
4: Het is 2:10 en nog steeds relatief rustig op onze Vlaamse snelwegen. Ik heb maar één plek waar je precies 10 minuten verliest. En dat is op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningsloon.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: De herfst is officieel begonnen, daarom gaan we straks na zomeren met de piano van de zomer van 2026. Eerst Don Omar en Lucenzo. Stop.

komen al de hele ochtend heel veel berichten binnen in de Topradio BE-app met suggesties voor de online Rage Room van Brian en Louis van de Ochtendclub. Ze maken elke maand een website die voorlopig nog niet bestaat, maar waar ze dus verandering in willen brengen. En voor deze maand is dat een online Rage Room geworden. Je kan die ondertussen al uitproberen via topradio.be of de Topradio BE-app. En als je feedback hebt, dingen die nog ontbreken in die Rage Room, dan mag je die doorsturen met een berichtje in de Topradio BE-app. App.

0: Het is vandaag woensdag 23 september en Weerman Erwin is al heel erg lang aan het uitkijken naar dit moment. De officiële start van de herfst, de tijd van de pompoensoep en van een avondelijke herfstwandeling maken. En het is ook effectief, van dat hoorde ik vanochtend bij Brian en Louis in de ochtendclub. Maar we gaan dat nog niet meteen voelen.
1: Ja, die is begonnen iets over twee afgelopen nacht. Maar er is geen sprake van herfst, want die Indian Summer begint echt wel op volle toeren te draaien.
0: Die Indian Summer, dat vraagt om wat zomerse muziek met de piano van de zomer van 2026. Dit

0: topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move.
1: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
4: Dat is Imo!
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Tiscamania, media bij Carrefour.
11: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
14: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
13: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
16: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
15: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
16: En klanten altijd tevreden.
15: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Medusa en Henry Chamomile, Don't Wanna Go Home. Matthias uit Dendermonde stuurde gisteren over Mami van Jugel dat het een dikke winterse zomerschijf was. En straks mag jij er ook weer je mening over geven in Hit of Shit. Dan ga ik hem nog eens voor je draaien. Eerst nog Katy Perry en Snoop Dogg, California Girls. En dit is Bless, Terms and Conditions.

0: heb straks jouw mening nodig over de nieuwe van Jugal. Hij is er zelf van overtuigd dat het een hit is. Dat zie ik toch in zijn Instagram bio. Daar staat de hitmaker. Maar wat vind jij ervan? Daar ben ik dus zeer benieuwd naar. Straks in Hit of Shit.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
10: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
13: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram Boni snoeptomaten.
14: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

hebben gisteren ontdekt dat Jugal er keihard van overtuigd is dat hij alleen maar hits maakt. In zijn Instagram bio staat er hitmaker. En dat is ook wel zo, hè. Move Into The Sun, Jamaican, Bam Bam staan allemaal in onze top hit 40. Misschien komt daar binnenkort ook nog een derde track bij, want hij heeft sinds vorige week een nieuwe uit. Mommy, zo heet hij. En wij twijfelen er nog een beetje over. Moeten we die nu een plek geven in de playlist van Top of niet? Dat beslis jij door nu jouw mening in te sturen via de Top Radio BE-app. Wat vind jij van die Mommy? Hit of shit, stuur maar door.

eerste berichten komen al binnen in de Top Radio BE-app. Over die mami van Google, maar wat vind jij ervan? Hit of shit? Stuur maar door in de Top Radio BE-app.

0: They Love You.
1: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentsehefdrucks.be.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
6: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat een orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
7: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
8: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
7: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
6: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toten?
10: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wien?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar

0: met 30 september de BTW-cadeau bij Santens in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
1: Weer een prijzensteken of een plong vervangen. Zeg hey.
2: Kom bij Kolwaren in Zedelheim. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
1: Machtig, bij meneer Pastoor.
2: Je moet maar even kijken op powerbyco.be.
0: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand. Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

0: Alesso en Toflo bij Toppen. Wat vind jij van de nieuwe van Yugol? Het draait deze week mee in Hit of Shit. Je mocht er dus je ongezouten mening over geven in de Topradio BER.
1: Hit of Shit.
0: Christine uit Oudsbergen heeft dat gedaan. Shit stuurt ze goed ritme, maar de stem is wat te saai. Geert uit Houthulst vindt het dikke zaagmuziek shit. Silvano uit Kuurne zegt, voor mij is het een hit onder een stralende zon, maar als het regent wordt het toch weer een shit. Daar nog een beetje een twijfelgeval, leid ik dus af uit dat bericht. Jolien uit Zottegem is wel zeker hit en Philippe uit Nieuwerkerken vindt het shit. Je hoort hem sowieso nog de hele week in Hit of Shit. Jouw mening blijft uiteraard meer dan welkom. En vrijdagmiddag telt Bart-Jan dan alle stemmen op tijdens de Top Hit 40.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut, met de Pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: Het nieuws van 11 met Delphine.
6: Goedemorgen. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Ronse en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Ronse.
7: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
6: De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Skies staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat de 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu, zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
8: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dan een schrikkersfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
6: Als er geen akkoord komt, dan wordt de staking hervat. De douane heeft al 2 dagen op rij een grote drugsvangst gedaan in de haven van Antwerpen. Daar werd gisteren 117 kilo cocaïne in beslag genomen. Die drugs zaten verstopt in sportzakken in een container die uit Chili kwam. En gisteren werd er ook al 120 kilo coke gevonden tussen ananassen en bananen. We krijgen een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden.
4: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
5: En wel, ik heb nu wel zin in zo'n ananas of een banaan. En niet wat er nog tussen zit. Ja, maar ja, voor alle duidelijkheid. Top. Last Frequencies, live it all. We

Met zijn muziek kan jij je altijd wel ontspannen. Deze Last Frequencies en dat was Live It All. Een hele goede morgen, nog 55 minuten en de lunchpauze kan beginnen. Zijn er mensen die aan het aftellen zijn? Ik hoop van niet, want als je niet aan het aftellen bent, dan ben je gewoon iets leuks aan het doen op je job deze voormiddag. En ik zit met een klein dilemma. Deze ochtend is bij ons een gigantische, maar een gigantische pot met snoep gedropt. En je wil nooit de eerste zijn die er met zijn handen gaat inzitten. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Is dat ook zo dat er af en toe van alles wordt achtergelaten, dingen voor te eten? En ja, als je daar allemaal van begint te eten, dan weeg je veel te veel. Alleen, je weet wat ik wil zeggen, hè. Je wilt ook niet overal aan zitten. Dus het is altijd een beetje moeilijk van, ga ik daar nu aan zitten of niet? Goed, ik ga mij focussen op niet zwansen, maar dansen tussen 11 en 1. En je weet, tussen 12 en 1 gaan we compleet loco. Dan gaan we 100% in de mix met ja, de muziek die je nodig hebt om de lunchpauze goed te maken. En dit is ook al goed beginnen. Jam & Spoon met Ride in the Night.

0: Pas op, ik vind dat wel goed klinken. Iemand die zegt van je bent free to do what you want to do. Tot de baas binnenkomt, dan is het heel wat minder natuurlijk, ja.
1: De zwans van de dag.
0: Moeten we toch ook eens mee beginnen, want deze week staat in het teken van de Rode Duivels en ook de komende weken. Ze hebben een aantal wedstrijden op de planning en dat in het kader van de Nations League. Maar toegegeven, de laatste weken en maanden is er wel wat gezwanst over het feit, zou KDB nu stoppen na het WK of niet? Heel veel specialisten die dachten van wel, maar gelukkig heeft KDB zelf de zwans gisteren kunnen ontkrachten.
2: Dat was voor mij eigenlijk een non-issue. Mijn rol zal niet veranderen, maar ik denk dat het ja, ook wel een beetje tijd is dat de verantwoordelijkheid wordt opgeschoven naar de jongere spelers. En ja, het wordt altijd korter en korter. Ik word ouder en ouder. Dus ik zou niet graag hebben dat van één dag op de andere dat wij weg zijn en dan opeens die shock komt naar die jongeren om te weten wat te verwachten en hoe het voelt om verantwoordelijk te zijn voor een ploeg, voor een land. Want dat is toch altijd anders, vooral als je toernooien speelt. Zodat ik later mij ook positief voel als ik ooit de beslissing neem om te stoppen.
0: Als hij dus ooit de beslissing zou nemen om te stoppen. Maar voorlopig, Kevin, blijf nog even als je wilt.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
3: Belisol.
2: Altijd zeker.
3: Carglas herstelt, Carglas vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
10: Bepat.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, problemen. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

Tate met Free en Calvin Harris en Ellie Goulding, die sluiten zich daar gewoon bij aan. Al zou ik vandaag even willen stilstaan bij de gezondheid van Caitlin Aragon. Want ze zingt het volgende. Kom dichterbij, weet dat ik een puinhoop ben. Ik zak steeds dieper weg, ik kan het niet opbiechten. Verdrinkend in de chaos, ik kan niet op adem komen. En volgens mij is dat gewoon, ze is buiten adem, door al dat lopen. Caitlin Aragon met Haven, I Run. Coming.

0: 12:30 is het geworden. Op dit ogenblik sta je aan te schuiven op de buitenring van Brussel. 25 minuten bijtellen. En dat ter hoogte van de Astridlaan is ook net een ongeval gebeurd.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
6: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
5: Je familiefoto's?
6: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
5: De buren?
7: Zeg, is dat een hert?
8: Nee, dat is een everzwijn.
5: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: en dat opvallende stemmetje. Melif met Jonas Blue met The Edge of Desire. En dan gaan we dit doen.
1: De zwans uit de krant.
0: En ik moet eigenlijk beginnen met een verhaal te vertellen, want sinds een aantal weken kan ik iemand die ik normaal dagelijks zie heel moeilijk bereiken. En als ik hem opbel, ja, die neemt nooit op. En het is ook iemand die al wat leeftijd heeft. En het is iemand die jullie misschien ook wel kennen. Maar oprecht, ik was ook een beetje in paniek, want ja, alleen. Maar plots was er gisteren dan in het nieuws een berichtje waarvan ik dacht, ah, oké, maar dat kan het een en ander verklaren, want het ging over...
2: Hangouderen, dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen.
0: Ik denk dat we hem gevonden hebben.
3: Ja, ja.
0: Ik ga vandaag nog eens proberen bellen en hopelijk is hij nu niet aan het luisteren.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp?
2: Ga zo wakker, ja.
3: Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde erin.
4: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
6: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
7: Begint er niet over.
8: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
7: Serieus?
9: Dus niet zoals een interim kantoor.
8: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Modu van. Wie er maakt je dressing? Je kamionette een zak slimmer.
10: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
11: Hey professional!
12: Ja?
11: Vrijdag 25 september, open deurdag bij Santos Sint-Niklaas van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Sint-Niklaas, Gentsebaan 64.

Klinkt als gegoten, take it slow. Maar ja, op het gemakje. Robin Schulz en Watermatje. Laten we even de volgende setting bovenhalen. Want stel nu, je hebt een leuke date gehad. Het was gezellig. Het was goed van eten. Hopelijk was het ook veel. Misschien ook een wijntje erbij? Nou ja, een wijntje erbij. Dan is er natuurlijk het moment dat je de avond moet afsluiten. Volgens mij niet altijd gemakkelijk. Wat doe je wel, wat doe je niet? Maar vandaag, in deze uitzending, een beetje relatieadvies. Het gaat niet van mij komen, ja, dat was wel al duidelijk. Relatieadvies van Diemen. Want na zo'n avond moet je volgens hem in zijn of haar ogen kijken en zeggen...

Wat als ik je beloof dat jij zometeen het leukste moment gaat beleven van de dag tussen 12 en 1? Ik weet het, dat is een stevige belofte, maar we gaan er alles aan doen om zometeen dat geweldig weekendgevoel nu al eens boven te halen en gewoon even te vergeten dat dan... Ja, het is werkdag en zo, we weten het allemaal wel. Maar het is woensdag en dat wil ook zeggen misschien een half dagske. Of is dat enkel op school? Pas op, als ik sommige collega's bekijk, dan heb ik het idee dat die dat ook gewoon in de week doen. Als je snapt wat ik bedoel. Zometeen, niet zwansen maar dansen in de

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 20% korting op je keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
11: Het nieuws van 12. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Rooselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. De echtgenote van de man kon wel gered worden. Zij riep daarna dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal €2,40. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Rons en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Rons.
13: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is... Als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
12: Het aantal beroepsprocedures steeg met 80% de voorbije 5 jaar. In slechts 1 op de 4 gevallen kreeg de klager gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de centrale toezichtsraad van het gevangeniswezen.
14: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
12: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Een sabbatjaar staat slecht op je cv, dus tijd nemen om bijvoorbeeld te reizen of mentaal rust te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent, onderzoeker Liam Dert.
15: Omdat ze verwachten dat je algemene, je sociale en je technische vaardigheden achteruit zijn gegaan tijdens je pauze. Ze vermoeden daarnaast ook dat je minder bereikbaar, minder betrokken en minder bereid zal zijn om tot het uiterste te gaan. Ze vrezen dat mensen hun privé boven hun werk zullen blijven verkiezen en ja, dat je dus een minder ideale werknemer bent.
12: Wie een tijd niet werkt om voor het gezin te zorgen, wordt minder streng beoordeeld. Het is zonnig bij 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot wel 25 graden.
10: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W. Stop!
16: We make you move!
11: En we zijn vertrokken. Misschien meteen een naam droppen: de Bausa.
17: Want dan gaat je ook met zo'n naam gaat heel veel reactie krijgen.
11: Dat is de bedoeling.

0: zou je dat als man ook mogen zeggen? Just a little bit more.
1: Open-minded zijn.
0: Ja, ja, maar dat ben ik.
1: Wie weet is dit gewoon de man die je nodig hebt.
0: Wow, ook goedemiddag.

0: Niet zwansen, maar dansen op woensdagmiddag. En ook het Koninklijk Paleis maakt kennis.
1: Ik ben echt verbaasd, want ik kende dat vroeger niet. Het is toch ongelooflijk.
0: Je bent welkom. En klim maar ook.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
10: Go Yellow!
11: De Mistje Dutchess van Connections.
12: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
13: Tjuh, dat heb ik gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
15: Het is geen media, media bij Carrefour.
16: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
17: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
18: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
17: Wat bedoelde?
18: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
17: Dat zal wel.
18: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
17: Echt? Dus?
18: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, chaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: minste wat je kan zeggen, dat het vandaag loco gaat in Niet Zwanzen Maar Dansen.
1: Het is niet te geloven.
0: En het is nog niet afgelopen. Pussycat Dolls nu.
2: Dit is Top Niet Zwanzen Maar Dansen.
0: Met Doncha.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
9: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

0: van ze, maar dansen. Mixed by DJ W. Dit is Top. We make you
1: move. En niet zwansen, maar dansen gaat internationaal.
2: Dat is buitenaards bijna. De internationale pers is het daarover eens. Dat is onwaarschijnlijk.
1: En dat is hier nog niet afgelopen, hè? Jij mag meedoen. Topradio BE-app, laat je gaan. En dat gaan wij ook doen. Yes! En als je wil binnenkijken, kan via VTM Go.
2: Heel fijn om je nog eens te zien.
1: Dank je. Ik heb mijn mooiste pak aan. Ja, wat is echt.
3: Get the fuck.

0: smakelijk eten. Wat zou Peter Goossens daarvan vinden?
1: Maar godverdomme, ik was binnen plateau op mijn kop.
2: Dit is top. Niet zwanzen, maar dansen.
0: Met Bob Sinclair, dit is World Hold On. Goedemiddag.

0: François.
1: Oh là là, François.
2: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. Immofrançois.be.
3: Hele.
4: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
7: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
8: Zo'n knappe servicetechnieker. Bij Rental Pumps.
7: Rental Pumps. Wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
9: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
10: Begint er niet over.
9: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
10: Serieus?
11: Dus niet zoals een interim kantoor.
9: Zonder interim, zonder vacaturesite. Gewoon via personeelsmagneet.be.
12: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant bluffen, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Hey professional.
15: Ja?
14: Vrijdag 25 september, open deurdag bij Santos Sint-Niklaas van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Sint-Niklaas, Gentsebaan 64.
16: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
17: Achtung, Bevelgem! 3 oktober, das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival von Belgien. Mit Gebroeders Co. 5 Stages, Kermis und viel Party.
18: Tickets oktoberfestwebelgem.be.
19: Dit is top.
20: We make it.
21: Yo, give me something to dance to.
22: Niet zwansen, maar dansen op woensdagmiddag.
23: Dat moet geveerd worden.
22: En dat gaan we stevig vieren met deze. Oh, die gaat zich al beginnen kwaad maken. DJ Boozy Woozy.
24: Tot de mensen, hij is gerust mee, we zien je.
21: Yo, give me something to dance.

0: Ja, Kate Ryan, dat is lang geleden.
1: Je ziet er weer sexy uit vandaag.
0: En je weet wat er nu komt, hè. Je mag meezingen.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 1 uur en Ortwin heeft nieuws.
5: Goedemiddag. Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
6: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
5: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het Nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal €2,40. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Zij zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar, dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de Centrale Toezichtsraad van het gevangeniswezen.
7: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt in een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
5: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig, met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
4: Eén lange file, E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 23 minuten momenteel.
3: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
4: Ik heb buiten geluncht vandaag. Kaas met druiven, sandwichje met préparé en chocolade als dessert. Laat ons dat maar eens samen overtreffen.

Ik weet nog, het was een blonde en ze noemt zichzelf September, naar de maand die er bijna op zit. Had maar één hitje, die hoort je nu bij Top Cry For You. Het gaat zo snel die maand september, bijna voorbij. De herfst officieel gestart, maar buiten gelukkig nog niks van te merken. Geniet van het mooie weer. Zometeen de spinback, keren wij even terug. Jij mag twee songs kiezen.

0: Spinback.
1: Vandaag in de Spinback terug naar de vierde week van september 2012. Philippe Gilbert wint dan het wereldkampioenschap wielrennen op de weg voor mannen. De Nederlandse Marianne Vos tenminste wint bij de vrouwen. Philippe Gilbert, die nu naar mijn gevoel een beetje te veel op de televisie te zien is. En nee, ik heb geen auto waar ik vanaf wil. Nee, maar het is toch? Ik mag mijn televisie niet aanzetten of het is Philippe Gilbert. En de Space Shuttle Endeavour beëindigde zijn laatste missie met succes en is nu te bezichtigen in LA in het California Science Center. Als je dat ooit eens kan zien, is dat echt de moeite. Ze hebben in Amerika zo een paar in een museum gezet. Zo'n echte Space Shuttle, dat is waanzinnig om te bekijken. Ook belangrijk, in die vierde week van september 2012 stond dit in de hitlijsten. En die wil ik met veel plezier nog eens draaien voor jou. Als je hem stemt, Florence and the Machine met Spectrum. Gewoon aansturen via de Top Radio BE app. Of je kiest voor dit. Ja. Kan ook. Deze meezinger van Alex Ferrari werd ook door iedereen geapprecieerd. Of toch door de meesten, denk ik. Bara Bara is B. A voor Florence and the Machine. B voor Alex Ferrari. Beginnen met de meeste stemmen ga ik met veel plezier draaien. Binnen dit en 10 minuten. It's

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
6: Dag, Simo.
7: Ah, dag, juffrouw.
8: Hey.
7: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
8: Ja.
7: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Oké.
7: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
8: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
7: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
8: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
7: Jij bent de slimme.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Black football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.

0: Wij terug naar de vierde week van september 2012. Toen heel populair, Florence and the Machine met Spectrum, Say My Name. Maar ook Alex Ferrari met Barra, Barra, Beret. Jou wel bekend. Ik kan je zeggen, voor die tweede kwamen behoorlijk veel stemmen binnen. Om er maar een paar te noemen. Lisbeth, Patricia, Bart. Maar ook Kelly en Melissa die stemden allemaal op dit meezingertje. Het mag omdat de zon schijnt en het toch al woensdagmiddag is. Dit is Alex Ferrari.
1: Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Para.

0: om deze Alex Ferrari af te ronden met een mopje. Alles van Ferrari is goed. Met uitzondering van Lolo Ferrari. Als je nu niet weet waar ik het over heb, hou de zo. Ga dat vooral niet opzoeken. Dus tik niet in je Google Lolo Ferrari. Mag je niet doen. Laten we dat afspreken. En zometeen heb ik het over het Eurovisie Songfestival, want het kent alweer wat nieuws. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 33 minuten erbij. R4 richting Mariakerke gaat het traag tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten-Noord, ook daar 15 minuten. En ik eindig op de Brusselse binnenring ter hoogte van Madou is het aanschuiven en je schuift daar een kwartier aan.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
9: Voor de volle 100%. Met de Pro van
11: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
15: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
19: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
18: Ja, ik weet het.
19: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
18: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
19: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
18: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

De afgelopen dagen en weken is er al bijzonder veel gezegd over het Eurovisie Songfestival. Het blijft een moeilijke bevalling, heb ik de indruk. Vandaag is het nieuws dat Nederland nu toch gaat deelnemen. Eerder was dat heel erg in twijfel getrokken. Ze weten wel nog niet wie ze gaan sturen, maar het feit dat ze zeker gaan deelnemen is toch alweer een belangrijk iets. Vandaag zouden wij beslissen. Wij zijn de Belgen, met vooral de VRT die de knoop moet doorhakken, want het is het Vlaamse deel die dit jaar iemand gaat sturen. Is benieuwd wat ze gaan doen, nu zeker dat we weten dat Nederland wel gaat deelnemen. Volgend jaar dus, in het Bulgaarse Burgas zou het moeten plaatsvinden, met hopelijk genoeg deelnemers en een beetje vrede en liefde voor iedereen. Dat zou ook wel kunnen helpen, denk ik.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
5: Wauw, dat is goed nieuws.
4: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santes.be.
6: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
7: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
9: Amai, daar regent hier binnen.
10: Zwaansnanny.
9: Jawel, er staan een emmer in de living.
10: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
9: Dakmeester?
10: Ja.
9: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
10: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
11: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Curiosity.

Het is al 3 jaar geleden toen The Weeknd in het Koning Boudewijn Stadion stond in Brussel. Vanmorgen werd massaal aangekondigd dat Clouseau daar volgende zomer staat in dat grote Koning Boudewijn Stadion. Eerlijk gezegd, ik zou Clouseau veel liever zien in een kleine zaal, zoals gisteren in de Roma in Antwerpen bijvoorbeeld, veel intiemer. En als je dan toch zou gaan en tickets wil gaan kopen, ik raad jou aan om staanplaatsen te kopen in het Koning Boudewijn Stadion, want die zitplaatsen, daar is de klank altijd heel moeilijk. Dus doe dat niet. Ga lekker staan, kan je ook dansen. Dit is Daniel Bedingfield.

Van sommige songs bestaan meerdere versies en dan is het soms moeilijk kiezen. Wat is nu de beste versie? Van het liedje wat nu komt, bestaat er ook een Aretha Franklin versie. En dat heeft te maken met het feit dat zij dat ooit heeft ingezongen voor een film, zijnde Sister Act. Op het origineel stond zij niet. Dit is het origineel van Clivels & Co.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: 2 uur, Ortwin, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook alsmaar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
7: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
6: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Nederland zal meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat zegt de krant Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. Tijdens de vorige editie deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee door de aanwezigheid van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. De wedstrijd vindt volgend jaar plaats in mei in Bulgarije. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen. YouTuber Acid hoort op 14 oktober of hij voor de rechter moet komen voor belaging nadat hij in een van zijn video's de naam bekend maakte van de student-gynaecoloog aan de KU Leuven die vorig jaar geen straf kreeg voor verkrachting. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
5: 2 lange files, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een 30 minuten. En ook op de R4 richting Zeilzaten gaat het net als gisteren traag ter hoogte van Gent-Zeehaven. Verliestijd momenteel is 20 minuten.
4: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
5: Er zijn 2 filmtickets te winnen en muziek van Purple Disco Machine en van Kygo. Geef toe, op een woensdagmiddag wordt het niet beter dan dat.

in het zonnetje bij een zalige 22 graden Purple Disco Machine bij Top. Zometeen spelen we voor 2 filmtickets Raad de Plaat. Ik zal een tip geven. De song die we vandaag zoeken is een grote 90s classic. Dus dat geef ik al even mee. Hou dat in je achterhoofd. Zometeen de opgave. Hou het nog even vast. Calvin Harris met Satisfy en Ariana Grande zitten daar nog tussen. Into You.

0: Raad de plaat.
1: Elke middag rond dit uur spelen we voor 2 filmtickets bij Kinepolis. Mag je opdoen aan een film naar keuze en dat is altijd leuk om te krijgen. Vandaag zoek ik een song die een grote hit was in de 90's, maar nog altijd op feestjes wordt bovengehaald. Ik laat een stukje horen waar ik, zoals altijd, een aantal instrumenten heb uitgehaald. Dus je hoort ook geen zang, geen bas, alleen een klein stukje piano die zelfs nog niet het hart van de song is. Dus ik ben eens benieuwd of jij hem kan herkennen. Je stuurt mij de titel en de artiest via de Topradio BE-app. De computer pikt er iemand uit en die krijgt van mij 2 filmtickets. Dit is de opgave.

0: Weet jij nog dat kastje van oma?
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
0: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai. Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
3: Bebad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: In Raad de Plaat vandaag kreeg je alleen maar een pianootje te horen. Niks anders. En ik vroeg jou de titel en artiest door te sturen via de Topradio BE-app. We spelen zoals altijd voor 2 filmtickets. Dit was de opgave. Ik vond dat allemaal niet zo makkelijk. Maar Mats, jij wist het wel, hè? Vertel eens, wie was dit?
1: Rhythm is a Dancer van Snap.
0: Dat is het. Dat is het. Dat pianootje zit er ergens middenin. Rhythm is a Dancer van Snap. Mats, jij bent 13, je woont in Hoegaarden. Jij vindt dit ongetwijfeld heel oude muziek. Maar hoe ken jij dat liedje, Rhythm is a Dancer?
1: Gewoon van op de radio stond.
0: En dan onthoud jij dat als wij zeggen dat is Rhythm is a Dancer, dan sla je dat allemaal op.
1: Ja.
0: Heel goed. Hoe ziet jouw woensdag namiddag eruit? Heb je al huiswerk gemaakt?
1: Ja, bij mijn oma en opa daarnet. En straks heb ik nog training met de voetbal in Hoegaarden.
0: En hoe spelen ze? Zijn jullie al aan de competitie begonnen?
1: Ja, we hebben 1 keer gelijk gespeeld, 1 keer verloren en 1 keer gewonnen.
0: Ik voel dat je dit weekend gaat winnen als je goed traint, Mats.
1: Ja.
0: Succes, hè?
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: Kijk, als kids van 13 zomaar Snap herkennen met Rhythm is a Dancer, dan ben je goed opgevoed, zeg ik. Zometeen Tones and I, Moby komt er ook aan en rechtstreeks uit de tophit 40. Carlita met Solar Skin en dat is een super zomers liedje. Op de weg E313 richting Antwerpen, 20 minuten erbij. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost is dat. R4 richting Zelzaten gaat ook nog altijd traag. De hoogte van Gent Zeehaven, een kwartier extra. Ik eindig op de R4 richting Mariakerke in Gent. Tussen Zelzaten West en de Riemse Steenweg ook een kwartier aanschuiven.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Leef gerust voluit, omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

Moby maakt niet alleen muziek, hij tekent ook. Ik ken iemand in Vlaanderen die een tekening gratis heeft gekregen van Moby tenminste. Had te maken met het feit dat zij hem interviewde toen en zo slim was geweest om hem pen en papier in de hand te steken. Hij begon spontaan te tekenen, leverde een mooie tekening op

0: 4 Gentse Heftrucks. They love you.
1: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
2: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Hey professional.
8: Ja?
7: Vrijdag 25 september, open deurdag bij Santos Sint-Niklaas van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Sint-Niklaas, Gentsebaan 64.
9: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
10: Curiosity.
9: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
11: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

Morgen donderdag wordt op veel plaatsen in grote steden het academiejaar weer ingeluid met een feestje. Zo'n beetje de eerste donderdag is dat altijd. Als jij kortstudent bent of je kent iemand, kan je vooral ook meespelen bij Top met de topstudent 2017.

Het geheim van dit liedje is een zoom. Dat zit door heel dat liedje. Zo'n bzzz. Dat is het geheim. Moet je maar eens opletten de volgende keer dat je het hoort. Als jij er niet bij was in Zeebrugge bij David Guetta deze zomer, krijg je een tweede kans in Amsterdam. Op 24 oktober speelt hij in de Johan Cruijff Arena met dezelfde gigantisch grote productie. Ik kan het jou alleen maar aanraden.

0: koffie. Dat is verse bonen.
1: Schutje in melk. Heel Vlaanderen. Suiker. En Brussel.
0: Toffieslagroom. Nog een toffieslagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
0: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
3: Op, alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
0: Het is 3:00 en Ortwin heeft nieuws.
6: Goedemiddag. Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden. En ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt weerman David Degenau.
7: Dat betekent dat ja, na een droog 2025, ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
6: Er is de komende weken niet veel beterschap in zicht. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RESIF heeft daar een plan voor klaar. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen sneller opsporen. Een Russische helikopter heeft het Poolse luchtruim geschonden. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen. Maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
0: Minder praten, meer muziek. Het klinkt als A Little Less Conversation. Elvis en Junkie XL krijg je na Another and 54 Ultra.
1: Top.

0: Zometeen een vergeet mij biertje die jij hebt leren kennen in 1999 of in 2008. Het zijn twee mogelijkheden, want de song is eigenlijk twee keer uitgebracht. Twee keer met succes in de clubs dan toch. Dus je weet al een klein beetje welke richting we uitgaan. Marshmallow komt eraan met Another Drink. En Disco Lines draai ik ook nog voor 4:30. Eerst hem, Goosebumps.
1: Top! We make you move. I get those goosebumps every time.

zou wel binnen gaan op deze woensdag namiddag. She just wants another drink. Ik moet zeggen, elke zomer, dan als je buiten komt bij grote terrassen of bij beachbars, dan merk je dat er zo nieuwe drankjes worden voorgesteld. De drankenwereld probeert zichzelf een beetje opnieuw uit te vinden. De ene keer als beter, al beter dan de andere keer. Maar ik merk bij mezelf dat ik na het proberen van zo'n nieuw drankje toch bijna altijd terug uitkom op mijn vertrouwde drankjes. Bij mij is dat een stevige, gewone cola. Dat durf ik alles te drinken. Een genie, heel oldschool, maar lekker als het koud is. Als het warm is tenminste. En anders een wit wijntje is altijd goed.

0: Vergeet mij Bietje.
1: Het is een song die al lang niet meer hebt gehoord of misschien zelfs nieuw ontdekt in dit geval. Dat zou wel eens kunnen. Het Vergeet mij Bietje van vandaag is Verra Coccia met Carte Blanche. Het is een liedje dat in 1999 voor de eerste keer is uitgebracht. Succes in de clubs. En in 2008 kwam er nog eens een remix van. En dat allemaal dankzij Ferry Korsten. Want Ferry Korsten zat daar onder andere achter. Achter die Carte Blanche. Dat was in de 90s heel normaal dat DJ's een soort van alter ego en zelfs meerdere hadden. Je zou eens moeten weten onder hoeveel namen Reggie Pengster bijvoorbeeld liedjes heeft uitgebracht in de 90s en begin jaren 2000. Dat waren er misschien een stuk of 10, 15. Ferry Korsten zat achter Carte Blanche. Eens kijken of je dit nog kent. Het was echt een grote clubhit. Het is vandaag mijn Vergeet mij Bietje.
0: Een Vergeet mij Bietje.

0: Lijkt een kot 5 jou wel iets om dat nieuwe academiejaar in te zetten? Dan zit je goed bij top, want dat is de prijs, de inzet, wat de topstudent 2026 kan winnen. We zoeken een topstudent, hoe we dat doen, hoe jij er kan aan deelnemen, vertel ik jou zo meteen. Swedish House Mafia komt er ook aan en Dua Lipa.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo...
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb wel...
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Oké, top. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Profel.
15: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
16: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
17: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
16: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Topstudent 2026.
1: Het nieuwe academiejaar is in ieder geval goed gestart. Dat merk je her en der. Studenten zitten weer op kot. En wat is er leuker dan uitgaan als je op kot zit? Dat is toch het summum. Zeker op donderdagavond is dat de vaste dag. Bij Top gaan wij ook vast op zoek naar een nieuwe topstudent. En hij of zij die wint een kotfuif met alles erop en eraan. Met DJ, met drank natuurlijk, maar ook met eten. We zorgen ook voor een pasta bar met alles erop en eraan. Als jij wilt deelnemen, zijn wij vooral op zoek naar jouw meest gênante studentenverhalen. Dus heb je zo'n verhaal die binnen 10 jaar nog gaat vertellen? Laat het achter bij ons op de website. De kans bestaat dat Bram en Thibaut jou selecteren voor de finale. En dan hoor je dat volgende week hier, na 4 uur.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
3: Ja, vent, ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun wien?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
6: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
7: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg, hey.
8: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
7: Machtig, bij meneer Pastoor.
8: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: 4 uur, Thomas heeft nieuws.
7: Goedemiddag. Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken na een vechtpartij. Dat gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is een onderzoek gestart. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleshki, in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen en maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en het weekend zonnig en maximaal tot wel 25 graden.
8: En 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E313 richting Antwerpen. Daar ben je een kwartier kwijt tussen Massenhoven en Wommelgem. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je een kwartier bijtellen tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
5: Dit is Top. Bram en Thibo.
8: We gaan samen met jou de files trotseren op deze woensdagmiddag. Zometeen Hightech, CCC en uw Lost Frequencies. Top.

0: Dit is nieuwe muziek van Lost Frequencies. Live it all.
1: Bram en Thibo.
0: Druk, druk, druk. Dat is het vandaag, kan je wel zeggen.
2: Ja, zeker en vast. Want vandaag in de show vol een bak van €550 te winnen. Sef Santé, die komt live de file rave mixen. Dus we hopen eigenlijk een beetje op veel file vandaag.
0: Ja, dus boeren, barricadeer de snelwegen met jullie tractoren. Want we hebben wel wat files nodig. Zodanig dat Sef Santé niet voor niets is gekomen. Hè.
2: Ja, sowieso. We gaan ook bellen live van op de student kick-off. Doen we ook nog. En er komt een sportvraag aan waar niemand het antwoord op weet.
0: Behalve jij natuurlijk.
3: Oké, dus wat denk je?
0: Dat is allemaal voor zo meteen. Eerst Crisscross Amsterdam, My Oh My komt eraan. En nu High Tech, dit is CC.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Woensdag, vandaag 23 september. Wij hebben de meest gegoogelde woorden van de dag.
2: Vandaag om
3: 10 uur
2: werd massaal via Google gezocht naar
1: Netsky. Want Netsky heeft zowat mysterie rond zich gecreëerd. Vorige week dook er plots op zijn website nieuwe muziek op. Die website is een beetje aangepast. Netsky.sh, zo vind je die nieuwe muziek van Netsky. En hij heeft nu ook zijn Instagram-profiel volledig leeggemaakt. Dus je ziet eigenlijk geen enkele post meer van Netsky. Hij heeft ook een nieuwe profielfoto, een gloednieuw logo. En dat is natuurlijk allemaal geen toeval. Hè. Er komt iets heel groots aan. Dat zie je dan vaak bij internationale artiesten. Hè. Als ze een grote aankondiging te doen hebben, dan halen ze alles offline via hun social media. Om zo die spanning en die mysterie te creëren. Netsky heeft dat dus ook gedaan. Te volgen online. We zijn heel benieuwd. En als je dus al nieuwe muziek wil horen van Netsky, netsky.sh, daar kan je meer ontdekken.
2: En om
1: 2 uur vanmiddag
2: werd gezocht naar
1: condooms.
3: Ja, het was deze namiddag nog in ons nieuws te horen, maar meer en meer jongeren dragen geen condoom meer tijdens de seks.
4: Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb, Pierre, of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
1: Ja, dat kan je zo uit de context drukken.
3: Ja, dat is zo gemakkelijk om te
1: ik
3: doen.
1: Ik hoorde het live op de radio en ik, ja, ze hadden zo meteen mijn aandacht.
3: Ja, ik snap
1: zo weten van over wat gaat dit?
3: Maar wel, dit zijn natuurlijk de slagzinnen van Sensoa en die willen ze eigenlijk gebruiken om jongeren te stimuleren om meer te praten over condoomgebruik.
1: Ah, okay. Dit zijn de slagzinnen.
4: Ja, ik weet niet zeker of ik nog condooms heb, Pierre. Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
3: Oké, okay, goed. Ja. Het klinkt een beetje... Ja, het klinkt heel vreemd, vind ik zelf. Maar kijk, jongeren vinden het blijkbaar te duur. En het verpest ook de moed tijdens de seks, condoomgebruik. Maar ik heb het eens opgezocht, want zo te duur. Ja, zo'n pakje condooms kost €13,50 voor 12 stuks in maatje 56.
1: Dat valt toch mee? Soa laten behandelen is duurder.
3: Ja, dat is duurder. Maar dat is wel meer dan €1 voor een condoom natuurlijk. Dat is 1 keer per vrijbeurt. Dat is nog... Ja, ik snap het een klein beetje.
1: Ze zeggen soms, wat koop je nog voor €1? En wel, kijk, een condoom. Ah, voilà, dat is meteen het antwoord.
3: Ja, dat is ook waar.
1: Maatje 56 zeg je...
3: Ja, geen idee hoe groot dat is of zo.
1: Don't ask me, zegt.
3: Don't ask me.
1: Oké, ik weet niet of dit heel toepasselijk is of toeval is. Maar het volgende plaatje heet How Deep Is Your Love? En wel ja, maatje 56 zeggen ze dan zeker. I want you to-

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.

0: Miles Smith bij Top.
1: Straks bij Bram en Thibault.
0: DJ Sef Santé live bij ons voor een file rave. Alleen zitten we met het probleem dat er vandaag geen files staan van 20 minuten of langer.
2: Shit. Nee, op dit moment nog wel geteld 0 files die langer duren dan 20 minuten.
0: Maar we kunnen die toch niet naar huis sturen?
2: Ja, dat is me redelijk. Ja, maar ja, er zijn er geen.
0: Nee, er zijn er geen. Dus we zijn daar heel druk mee bezig om daar nog iets op te vinden. Ja. Maar we gaan dat oplossen.
2: Komt
0: zoals door. Dat altijd gaat.
2: Komt goed.
0: Je ontdekt het zo meteen.
1: De Beat Blender.
0: Een van de tracks gaat zo meteen in de Beat Blender. We hebben er elke dag 2 die we er meebrengen. Ik heb vandaag gekozen voor dit.
2: Ja, wadden.
0: Keuze 1, Genuine en Mapone.
2: En dat is je eigen keuze.
0: Dat is mijn eigen keuze, ja. Ja, dat is ook een guilty pleasure track.
2: De privécollectie opengedaan of zo, ja.
0: Je
2: ja,
0: kan ervoor stemmen, die kan al dat extra beat gebruiken, denken wij dan. Keuze 1 als je die wil.
2: En ik heb Dr. Dre en Still Dre.

0: trust me. Ik zag een berichtje binnenkomen van Elsie in de Top Radio B-app. Er is al 20 minuten file op de N46 in Erpenmeer. Dus jullie file-rave gaat wel kunnen doorgaan. Oké, dat is al goed nieuws. Dat betekent dus dat we gaan kunnen file-raven. Als jij nog ergens een vertraging hebt gespot, geef die zeker door. Want dat is belangrijk voor wat er komt na 5 uur. Maar eerst nog de beatblender. Welke wil jij erin? Voor deze My Pony stuur je 1 door via de Top Radio BE-app. En voor deze stuur je 2 door via de Top Radio BE-app. En dat is Still Dre natuurlijk van Dr. Dre. Eerst die andere files. Dus we gaan even weg van die gewestwegen. Ja. En wat is er allemaal? De ring en de snelwegen, alsjeblieft.
1: Ja, en dat is er op dit moment maar 1 waar dat je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 17 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgen. Gehaald. Op een andere plek kan het.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothesen. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals een

0: Jonas Blue, Edge of Desire.
1: De Beat Blender.
0: Met aan de telefoon Marco uit de Boom. Dag Marco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij ergens een vertraging van 20 minuten of langer al gespot of gezien?
2: Nee, totaal niet.
0: Oei.
2: Momenteel op de N17 is het volledig verkeersplein.
0: Allee, dat is eigenlijk moeten we daar content mee zijn. Hè? Pas op, begrijp ons niet verkeerd. Hè? We juichen dat toe, maar we zitten hier zo meteen met een live filler rave. Dus we zijn op zoek naar vertragingen, zodanig dat onze DJ hier een beetje werk heeft. Snap je?
2: Misschien kan je alle vertragingen achter elkaar plakken, alle minuten, en dan kom je misschien wel een voldoende.
0: Ah, ja. Ja, maar we zijn op zoek naar zo'n kronkel eigenlijk.
3: Dat is
0: dus
3: een
0: nemen die mee. We nemen die mee in de brainstorm. We moeten wel een uitkomst hebben over, wat is het?
3: De Beatblender.
0: Drie kwartier. Over drie kwartier, dan is het zover. Dan gaan we filler raven. Hoe dat er dan zal uitzien, dat zullen we dan wel zien. Eerst iets anders. My Pony in de blender, of toch deze? Dat was de vraag. Jij mag het zeggen.
2: Ja, voor mij sowieso Dr. Dre. Brengt mij terug naar mijn jeugd. Geweldig liedje.
0: Oké. Dan gaan we jou nu terugflitsen naar jouw jeugd, want die gaat in de blender. Ik ben benieuwd hoe die zal klinken als die door onze blender is gegaan. We gaan het samen ontdekken, hè Marco?
2: Super.
0: Oké, let's go.
1: De Beat Blender.

0: Hallo? Ja. Heb jij dat zo heftig gezet?
1: Wat is dat, jong?
0: Dat is de blender op volle toeren.
1: Is dat van Skrillex of zo?
0: Zo klinkt het inderdaad wel.
2: Bram en Timo.
0: Still Dre in de beatblender vandaag. Amai, wat was me dat. Maar lekker toch om er vooral niet van bij in slaap te vallen.
3: Ja, dat is belangrijk, hè, achter het stuur.
1: Ja, en zeker. Ja,
0: moest je in de file
1: staan, je weet het.
0: Zeg, dit weekend is er in Berlijn de Marathon van Berlijn. Ik heb daarvoor gekeken om daar tickets voor te kopen, maar dat is heel snel uitverkocht.
1: Maar gij zei, zot, je had het al moeilijk met 13 kilometer op de Strong Viking.
0: Maar ik wil toch ooit wel eens die marathon gelopen hebben. Dat is echt waar. Ik hou van Berlijn, van de stad Berlijn. En ja, vroeg of laat wil ik wel eens tussen mijn 30ste en 40ste levensjaar wil ik wel eens een marathon gelopen hebben. Okay, dus die van Berlijn lijkt mij daar uitstekend voor.
1: Wacht, je hebt misschien ooit max 13 kilometer gelopen. Je weet toch, dat is 42,195
0: meter. Ja, ik weet het. Dus dat gaat kilometer. Wel nog wat de training vergen.
1: Ja, ik denk het
0: maar
1: ook.
0: Daarover gesproken, dat is iets wat ik jou deze middag nog vroeg, hè, Thibaut. Ja. 42,195 meter is dan de officiële lengte van een marathon. Maar waarom?
2: Waarom is een hockeystick krom?
0: Laten we daar de sportvraag van de week van maken.
1: Ik vind dat een goed idee, want het is een hele goede vraag. Hè? En
0: waarom niet 40 kilometer of 42 kilometer?
1: Er zijn veel speculaties over, maar ik heb er een duidelijk antwoord over.
0: Oké, zo meteen dan.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Hey professional.
4: Ja?
3: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
4: Wauw, dat is goed nieuws.
3: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
5: Hallo met Atilex.
6: Ik ben op zoek naar een kabel.
5: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
6: Nu ben ik de draad kwijt.
5: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
3: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
9: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
8: Machtig, bij meneer Pastoor.
9: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.

0: Dit weekend is er de Marathon van Berlijn. Het brengt ons vandaag op deze woensdag bij de waarom-vraag uit de sportwereld.
1: Waarom is een hockeystick krom?
0: Vandaag behandelen we... Waarom is een marathon eigenlijk 42 kilometer en 195 meter en niet gewoon 40 kilometer of 42 kilometer? Dat is toch veel simpeler allemaal?
2: Ja, en het is ook een goede vraag, maar we moeten er eigenlijk terug voor gaan in de tijd. Meer bepaald naar 500 jaar voor Christus, want dan waren de Grieken in oorlog met het Perzische Rijk. Kort samengevat, de Grieken die winnen die slag bij Marathon. En volgens de bekende legende wordt er een boodschapper op uitgestuurd om het nieuws van de overwinning naar Athene te brengen. Die boodschapper loopt dus van Marathon naar Athene.
0: Oké, ik had je sandalen aan.
2: Ik hoop het ook. Om daar te kunnen zeggen, we hebben gewonnen.
0: We hebben gewonnen.
2: Want ja, er was geen WhatsApp om zo te laten weten dat je gewonnen
0: hebt. Nee, natuurlijk niet. En dat was dan ongeveer dus een afstand van 40 kilometer.
2: Ja, daar kwam het eigenlijk op neer. Maar het strafste aan het verhaal is dat die 42,195 kilometer eigenlijk niks te maken heeft met de legende die ik hier net heb verteld.
0: En van waar komt dat getal dan wel?
2: Ah, wel, daarvoor moeten we naar de Olympische Spelen van 1908. Dat was in Londen. Want daar stond de marathon op het programma. Maar de afstand die lag dus toch niet helemaal vast. Die was meestal rond de 40 kilometer. Maar de Britse koninklijke familie die wilde dat de marathon zou starten aan Windsor Castle. En de finish moest in het stadion liggen, recht voor de koninklijke tribune, want ze wilden ze natuurlijk goed zicht hebben. En die route was 42 kilometer en 195 meter.
0: Als bij toeval eigenlijk. Dus de marathon is 42,195 kilometer geworden, omdat die Britse koning gewoon een uitstekend zicht wilde. En niet meer, niet minder.
2: Nee, daar komt het eigenlijk helemaal op neer. En dan een paar jaar later, in 1921, werd het echt officieel gebruikt als een vaste marathonafstand.
0: Oké, wat een verhaal. Dus als ik het goed begrijp, vergeet die Griekse held, vergeet die eeuwenoude traditie. Ja. Het is gewoon een Britse koning die het beste zicht wilde. En daarom lopen nu miljoenen mensen de dag van vandaag 42 kilometer, 195 meter.
3: Maar jongens,
2: perfect samengevat.
3: Alright.
2: Kijk goed.
0: Goed beantwoord. Dankjewel. Weer wat wijzer geworden. Volgende week nieuwe vraag.

0: Zometeen is het tijd voor... De Feeler Rave. Met vandaag Sef Santé, live in the house. Dag Sef, goedenavond.
1: Hey, dag Sef.
2: Goedenavond.
0: We gaan er een feestje van maken, hè? Alleen ja, hebben absoluut. We een probleem. Er zijn geen files.
1: Nee.
0: Er staat op dit moment nul files die langer dan 20 minuten duren.
2: Ja, dat is wel een probleem. Ja,
3: dus je moet naar huis gaan.
0: Merci. We kunnen dat niet maken.
1: Nee,
0: we kunnen dat echt niet maken. Dus ja, goed. Wat kunnen we doen? We kunnen een oproep lanceren naar de boeren of zo. Dat die de snelwegen gaan bezetten met hun tractoren.
1: Ja, veel. Ik had hier al een voorstel in de app van iemand die zei: van ik ga gewoon met mijn vrachtwagen de Kennedy-tunnel blokkeren. Okay.
2: Dat is een goed idee.
1: Ja, ik vind dat ook.
2: Dat gaan een lange file worden.
0: Dat gaat een lange file worden. Maar goed, dat geldt dan. Ja, het is voor elke file van 20 minuten of langer. Ja. Dus dan dus zitten we maar met één vertraging natuurlijk. Misschien moeten we het over een andere boeg gooien. En moeten we gewoon een algemene oproep lanceren. Ja. Geef jouw plaatselijke vertraging door. Wat vind je daarvan?
1: Zullen we dat doen?
4: Ja. De file rave.
0: Dus geef jouw plaatselijke vertraging door. Waar wacht jij op dit moment? Dat kan op een of andere parking zijn. Op de supermarkt binnen te gaan.
1: Een gewest. Wegje zo, echt een klein baantje waar dan je stilstaat
3: aan school of zo.
0: Gaat het ergens traag bij jou in de buurt? Laat het ons weten en ja, dan nemen we die misschien wel op als officiële vertraging van 20 minuten of langer die wij dan de moeite vinden. En dat geldt dan voor 1 minuut file rave.
1: Voilà.
2: Yes.
0: Voilà. Oké, okay, ja, we zijn benieuwd. Kom er maar mee door. De Top Radio B app staat open voor jouw vertraging.
5: Mr. 305 checking in for the
0: Ik ga even een beetje werk geven zo meteen.
5: Yeah, that's 75 Street Brazil.
0: Eerst nog Pitbull.
5: This year is gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB+ en de Topradio BE-app.
1: Het is 5 uur, Thomas is erbij gekomen.
2: Goedemiddag. Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken na een vechtpartij. Dat gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is een onderzoek gestart. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski, in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen en maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en het weekend zonnig en maximaal tot wel 25 graden.
1: En één plek waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen, dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 20 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 20 minuten.
0: Dit is Stop! Bram en Thibo.
1: Je hebt het gehoord, bijna geen files, maar gelukkig wel heel veel plaatselijke vertragingen. Dus ja, we gaan kunnen file-raven zo meteen. Hubla.

0: Het is tijd voor
1: de Villa Rave.
0: Met vandaag live in de studio Sef Santé. Sef, goeie avond.
2: Hallo, hallo. We hebben wat films gevonden, heb ik gehoord.
0: Ja, wel, we hebben ons best moeten doen, het is te zeggen.
3: We hebben dat gevonden. We hebben gevraagd aan de luisteraars dus om hun vertragingen door te geven. Want ja, officieel hebben we op dit moment maar één, dus dat wil zeggen dat jij hier anders voor één minuut moeten...
2: Dat zijn max twee platen.
3: Ja, voilà,
2: dat is niet de moeite.
3: Dat is niet de moeite, hè, dus dat gaan we niet doen.
0: Maar we hebben wel een lijstje met plaatselijke vertragingen. Thibaut, wat is er allemaal binnengekomen?
3: Ja. Dus eerst en beginnen gaan we met het officiële gedeelte. We hebben dus de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je meer dan 20 minuten kwijt. Maar dan hebben we Thomas uit Brugge. Die laat weten, er is 20 minuten vertraging tussen Brugge en Brussel. Door al die middenvakrijders, laat hij weten. Dus dat is 2. 3. Elsie uit Lebbeke die stuurt al een half uur in de file op de N46 richting Erpenmeren. Telt ook. Dan heb je Lucas uit Tielt, die staat al 20 minuten stil in de Stationsstraat in Tielt, ter hoogte van huis nummer 8, laat hij weten.
0: Kijk, telt ook mee.
2: Ja.
3: Gilles uit Langemark, 20 minuten vertraging aan de McDrive van de McDonald's. Tellen we ook mee. Shirley, die laat dat ook nog weten, het gaat hier traag ter hoogte van de Boudewijnlaan in Pullen, richting Grobbendonk. En dan heb je nog Michael uit Oostende, die wacht al een uur. Want zijn vrouw zit in bad.
0: Ja, die gaan we ook niet aan liefst.
4: Ik kom aan 7 vertragingen van 20 minuten of langer.
3: Klopt.
4: Right. Helemaal. Ja, dat gaat wel even gas geven.
2: Daar kunnen we wel iets mee.
4: Daar kun jij wel aan.
3: Ja. Oké, goed.
0: Dames en heren, Sef Santé live met de file rave van 7 minuten. Let's go.
1: De file rave. Vaststaan is losgaan.

0: je zit midden in de file rave.
1: De
2: file rave.
0: En er is ook een file aan het ontstaan op de E17, krijg ik binnen van luisteraar Thibaut. Kijk, net op tijd, denk ik dan, richting Nazareth, beginnend vanaf Destelbergen. Ik weet niet of wij de schuldigen daarvan zijn.
3: Maar... Ja, ik weet ook niet. Hij zet er ook zo een vraagteken bij. Hij vraagt zo zich af zo. Is er file?
0: Allee, Sef Santé, doe nog even verder, man.
2: De file rave. Sef Santé.
0: Is goed bezig, hè?
3: Maar nog niet.
0: Zalig. Veel plaatselijke vertragingen dus. We zijn wel nog even bezig. 7 minuten in totaal.

0: Ik voel dat onze Sef Santé wel nog even kan doorgaan, maar 7 minuten zijn 7 minuten. Dus ja, volgens mij zitten die erop, hè. Jij bent het hier aan het bijhouden.
1: Ja, de tijd zit er jammer genoeg op.
0: Shit. Maar goed.
2: De file rave.
0: Wel goed gedaan.
1: Ja,
0: Sef Santé live bij ons. 7 minuten file rave. We hebben wat files uit onze duim moeten zeigen. Maar goed, ondertussen hebben we wel heel veel berichtjes binnengekregen van luisteraars die er volle bak van genoten hebben. Lisbeth stuurt: dit was het beste van de rit naar huis. Lang leven de files. Kom binnen van Stefanie. En ondertussen liet ook Michael weten dat zijn vrouw uit bad is gekomen. Die was aan het wachten op zijn vrouw. Dus die had gedacht, die gaat er een uurtje in het water liggen weken. Maar kijk, dankzij jouw mix, Sef,
1: is ze uit bad gekomen.
0: Ja, goed. En kunnen ze samen naar de supermarkt gaan.
1: Ja,
0: komt er nog iets op
1: dat is een
0: tafel vanavond.
1: Alright.
0: Goed gedaan. Ik zou zeggen, tot morgen sowieso. Want morgen doen we dat gewoon nog een keer over. Elke dag file rave natuurlijk. Voor elke vertraging van 20 minuten of langer. En de mensen vinden het de max. Dus je mag blijven, Sef. Tot morgen.
3: Tot morgen.
0: Oké.
3: Okay.
0: Ik zou er ook sprakeloos van worden.
1: Ja, ik ga voilà. Uitgeput.
0: Even bekomen. Met Cyril nu en Stumbling In. Welkom bij Top. I love it.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
5: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
4: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
5: En klanten altijd tevreden.
4: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Op dit moment is in Gent de student kick-off volop bezig.
1: Word topstudent 2026.
0: Dat is een beetje de officiële start van het academiejaar. In heel veel studentensteden zijn er zo van die feestjes. En dus vandaag is Gent aan de beurt. Voor ons is Simon T daar ter plaatse aanwezig. Dag Simon.
2: Hey, hallo, goedenamiddag.
0: Jij hebt afgelopen namiddag al gedraaid in de bekende Boekentoren in Gent. Dat is dus naast het Sint-Pietersplein, waar het feest is. Op het 20e verdiep, dat is helemaal van boven.
2: Exact, ja, supermooi. Ik had de toren al een paar keer gezien. Nog nooit in de toren zelf geweest en zeker niet helemaal van boven. Mm-hmm. Maar het uitzicht in die toren is echt fenomenaal. Je ziet de hele stad rondom rond, 360 graden. En het leuke was ook dat er een loopwedstrijd was. Dus ik mocht er draaien, maar ook heel veel lopende mensen liepen er eigenlijk de trappen op en die kwamen dan boven, nat in zweet, en dan moesten we nog eens dansen ook.
0: Dus ja. Het parcours liep langs jouw DJ-boot. Dat is, ik weet niet hoe cool. Oké, je hebt daar ook wat video's van, dus gooi dat maar op de stories van Top, hè. Dat is geen enkel probleem. We zijn op zoek trouwens naar de topstudent 2026 met Top, dat weet je. Dus jij bent daar al een beetje op zoek naar potentiële topstudenten 2026. Er zijn er genoeg te vinden, denk ik.
2: Zeker weten. Ik dacht dat ik misschien niet de braafste student was, maar na vandaag denk ik dat ik me toch in de categorie van zeer braaf mag plaatsen. De verhalen dat ik hier al ben te horen heb gekregen, die zijn wel echt zottekes. Daar juist iemand bij mij, die zei, ja, ik ben gisteren nog gaan dansen. En opeens besefte ik dat ik in het overgeefsel van mijn beste vriend stond.
0: Dat danst niet zo goed, hè? Nee, dat danst niet zo goed.
3: Jezus.
2: Nee, dat was niet top. En dan ook iemand die bij de Gentse feesten op het tapijt van een wildvreemde op een appartement was beland. En die is dan de ochtend daarna gewoon zot leuk vertrokken. En die persoon hebben opgevangen, nooit nog ontmoet. Maar dus voilà, dat was een gratis hotel overnachting.
3: Amai, en gewoon op de tapijt gaan slapen.
2: Op het tapijt, gelijk een handje.
0: Jezus, gezellig zeg. Die zouden in aanmerking kunnen komen voor het topstudent 2026, want we zijn op zoek naar van die studentenfails. Die kan je nog altijd insturen via onze website, topradio.be. Wat is de inzet? Ja, dat is een feestje onder andere met jou, DJ Simon T, en met onze Thibaut die dan komt koken.
3: Allee, ik ga proberen te koken.
0: Pasta saus opwarmen, dat is het eigenlijk. Zeg, maar waarde jij eigenlijk zelf een goede student, Simon?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat ik wel een brave student was. Zeker als ik de verhaal niet hoor. Maar ik kan het niet overtreffen. Ik ben wel eens van mijn fiets of zo gevallen. Maar zwaardere verhalen dan dat gaat dan.
0: Nee, we zoeken veel straffen, dus jij komt niet in aanmerking. Jij blijft mooi achter die DJ-boot staan op het kotfeest dat we weggeven. Thibaut, dat is wat anders. Hem gaan we laten koken en weet ik veel.
3: En mijn gelante verhalen moeten er komen.
0: Ja, dat is waar. Maar we gaan jou ook die kotskes van die studenten laten opruimen.
3: Ah, nee, dat is de bedoeling. Laat maar uit.
0: Goed, Simon, als je daar nog studentenverhalen tegenkomt, stuur ze door naar ons, want we hebben ze nodig.
2: We komen eraan.
0: Bye-bye. Merci.
4: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met mannen, relax, saus erover.

0: de website van de Student Kickoff in Gent staat een druktebarometer. En ik zie dat het nogal meevalt op dit moment. Dus allen daarheen, want Kate Ryan moet nog optreden. En Simon T, onze Simon T, loopt daar ook ergens rond. En pas maar op of hij duwt een microfoon onder je neus.
1: Straks bij Bram en Thibo.
0: Veel geld om weg te geven. Om in uw auto te kappen in de vorm van tankbudget. De pot staat hoog. Hoe dat is gekomen, dat hoor je zo meteen. Eerst eens kijken op welke plaats het aanschuiven is.
2: Twee plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E17 richting Gent. Daar ben je 3 kwartier kwijt tussen Lokeren en Gentbrugge. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 25 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
3: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
4: Zeg, steengrill of toch barbecue straks?
3: Je familiefoto's?
4: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
3: De buren?
5: Zeg, is dat een hert?
6: Nee, dat is een everzwijn.
3: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
13: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
14: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
17: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Gisteren mocht onze Thibaut zijn geheime brief openmaken. Dat klonk toen zo.
1: Geachte mijn heer van Leriendaal, met onmiddellijke ingang verhoogt ESSO in het kader van onze samenwerking rond het radiospel Vollenbak de dagelijkse bijdrage aan de prijzenpot met 100 euro. Zo willen wij extra ondersteuning bieden in deze tijden waarin tanken en brandstofkosten sterk leven.
0: Zo gezegd, zo gedaan.
2: Vollenbak!
0: En die prijzenpot die was al zo hoog.
1: Ja, maar nu kan je dus 550 euro aan tankbudget winnen door 5 vragen in 30 seconden correct te beantwoorden. En als je wil meedoen, dan moet je nu, het is nu de moment om Vollenbak door te sturen via de Topradio.be-app.
0: Vollenbak, dat woordje, niet meer, niet minder hebben wij nodig in de app van Top. En misschien spelen we zo meteen wel met jou. Eerst nog DNA Loving You op de radio.

0: François.
1: Oh là là, François.
2: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. Imofrancois.be.
3: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
4: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Op ons terrein vol materiaal zorgt er 1 iemand voor orde in de chaos. 1 held.
6: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
5: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
7: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
8: Begint er niet over.
7: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
8: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
7: Zonder interim, zonder vacature sites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
9: Amai, daar regent hier binnen.
10: Oh, zwaansnanny.
9: Jawel, er staan er niet meer in de living.
10: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
9: Dakmeester?
10: Ja.
9: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
10: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Hey, professional.
13: Ja?
12: Vrijdag 25 september, open deurdag bij Santos Sint-Niklaas van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Sint-Niklaas, Gentsebaan 64.
14: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
15: Achtung Wevelgem! 3 oktober, das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival von Belgien. Mit Gebroeders Co. 5 Stages, Kermis und viel Party.
16: Tickets oktoberfestwevelgem.be.
17: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
18: Luister.

0: gaan spelen voor €550 aan tankbudget. En dat is veel geld.
1: Volle bak.
0: Iets wat iedereen wel kan gebruiken. Dag Marianne uit Mol.
2: Dag Bram en Thibault.
0: Hallo. Zeg, je hebt supporters meegenomen, hoor ik?
2: Ergens op de achtergrond, ja. Mijn dochterke Nikita 6 en mijn grootste Michaela van 14.
0: Ze mogen jou helpen, dat is toegestaan.
3: Ja, het mag.
0: Maar ze mogen jou niet afleiden.
2: Nee, ja, ze, vooral dat niet.
0: Oké, okay, laten we dat nu misschien afspreken. Leid de mama niet af.
2: Jullie mogen mij absoluut niet afleiden.
0: Of anders?
2: Anders gaan we niet winnen, hè.
0: Ja, dat voilà, ook.
3: Dat is mooi gezegd.
0: Anders laten we onze Thibonik in de namiddag babysitten. En dat is volgens mij pedagogisch helemaal niet verantwoord.
3: Dat willen we echt niet. Dat willen we echt niet.
0: Oké. Okay. Die volle bak, ik gun het jou echt wel, Marianne. 5 vragen uit de actualiteit moet je juist beantwoorden binnen de 30 seconden. Weet je het antwoord niet, dan zeg je heel snel pas, want bij een fout antwoord stopt het spel meteen.
2: Oké.
0: Jij mag aftellen van je 3, 2, 1. En dan gaat de seconde beginnen tikken. Dan gaat de tankbeurt in van 30 seconden. Goed?
2: Oké. 3, 2, 1.
0: Welke Vlaamse band gaat optreden in het Koning Boudewijnstadion?
2: Cluzo.
0: Welke Romeinse bezichtiging is deels gesloten wegens een dodelijk ongeval?
2: Het Colosseum.
0: Welk Belgisch bier uit Leuven wordt sponsor van de Champions League voetbal?
2: Een pas.
0: Welke Britse prins wil een docu maken ter ere van zijn moeder, prinses Diana?
2: William?
3: Nee.
0: Ja, het was een van de twee, inderdaad. Ah, het was prins Harry, natuurlijk.
2: Ja.
0: Ah, ja, verdorie. En het Belgische bier uit Leuven, die dat sponsor wordt van de Champions League voetbal?
2: Dat doe ik niet zien.
0: Stella, dat was een stelletje. Maar ja, kijk.
2: Stella, ja.
0: Bier uit Leuven, Stella, ja. Ja, goed, kijk, niks aan te doen. Het ligt niet aan de kinderen, hè, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Oké. Maar het goede nieuws is, er komt €100 opnieuw in de pot. Dus morgen spelen we voor €650. Fijne avond daar nog.
2: Ik denk wel.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu Volle Bak via de Top Radio BE-app en speel morgen mee.

Zoals op elke werkvloer, in elk milieu, wordt er ook in de dancewereld heel veel geroddeld. En elke woensdag geeft Wouter jou een inkijk in die roddels in zijn item The Insider. Zometeen dus in de partyroom bij Wouter.

0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Het is 6 uur geweest, hier is Thomas.
5: Goedenavond. De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
6: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
5: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren. Rusland weigert dat. Sport dan. Timmerlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. De laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anielkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Timmerlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten toen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het ook al doen zonder Elise Mertens en Jelien van Drommen die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog wel, maxima tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maxima tot 23 graden.
4: Kijk, dat is toch allemaal fantastisch nieuws. Even kijken op de weg waar de files staan. Dat is de Antwerpse ring richting Nederland. Defect voertuig zorgt daarvoor problemen tussen Antwerp-West en Burgerhout. Je verliest een kwartier, is ook zo. De Antwerpse ring richting Gent. Die is de vertraging daar tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Verlies je een kwartier. Op een andere plaats in een vertraging niet meer dan 10 minuten.
3: Dit is Top. Wouter de Vries.
4: Beste muziek van je woensdag met zometeen de nieuwe Jax Jones. Eerst het nazomertje vieren met Jugel. Hier is Moving to the Sun.

Pulling Me Back is de nieuwe van Jax Jones. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter. Straks weer de Party Room Insider met een onthulling over David Guetta. Goed nieuws voor de fans van Charlotte Witte. En ook al goed nieuws over Taylor Swift. Het is een beetje de goed nieuws show vandaag. Laten we elkaar in de ogen kijken en zien dat het goed komt in deze show.

Dave was dat bij Top & All Night. Dit hier is Taylor Swift. Nee, is niet Taylor Swift. Ah, momentje, momentje. Dit is Taylor Swift. Ja, ja. En Taylor brengt vrijdag haar nieuwe single uit, Patient Zero. De Amerikaanse zangeres maakte dat gisteren bekend op haar Instagram. Patient Zero wordt de tweede release van Taylor Swift in 2026. In juni verscheen al I Knew It, I Knew You, nummer dat ze maakte voor de soundtrack van de film Toy Story. En dit hier is Swedish House Mafia. Mijn favoriete track samen met Lieke Lee. En Lieke Lee die ga je ook nog kennen van deze classic. Hier is I Follow Rivers.

0: Helemaal leuk als je deze nu hoort onder de douche. Lake Lee, Magician and I Follow Rivers. Zometeen de zoektocht naar de vent van Ray en nieuws over... Charlotte.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
2: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: Top! We make you move. The Party Room.

0: Your husband is coming.
1: Ray and Where's My Husband. Ik weet waar Charlotte Witte morgen zal zijn. Ze gaat weer een gratis optreden geven in haar hometown Gent, haar geliefde Gent. En dit keer op een bijzondere locatie in de Gentse uitgaansbuurt, de Overpoortstraat. Morgen is zover. Uurtje DJ-set, gratis van Charlotte als je erbij kan zijn. Ja. Ik denk dat je alleen zal zijn, hè. Net na de student kick-off van vandaag. Van 7 tot 8 daar, Charlotte Witte in de Overpoortstraat in Gent. Ja, dat gaat toeters en bellen geven.

H and You Can Ring My Bell. Zometeen eens checken wat onze Party Room Insider heeft gevonden. Nou, hij komt iedere week af met een zot verhaal. Ik ben benieuwd wat vandaag is.

0: Met de stem van de nachtegaal, Jessie. Weinig vertragingen op dit moment. 10 minuten in Antwerpen richting Nederland. Antwerpse ring tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En in Brussel tussen Waverse Steenweg en Waterloose Steenweg. En op een andere plaats aan het aanschuiven is dat voor minder dan 5 minuten. Zometeen Martin Garrix.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
11: It's a Sunweb holiday.
10: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
12: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
15: Ik ben het beu!
16: Oei.
15: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
16: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
15: Ja, en hoe verder, lievers?
16: Ver genoeg, maar niet te ver.
15: Ah ja, voor de kinderen.
16: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
17: Simo! Black football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.

0: Party Room Insider.
1: Ja, met iemand die altijd de juicy details kent uit de showbizwereld, uit de dancewereld. Maar bon, hij wil het hier maar vertellen als we ook zijn stem een beetje maskeren. We moeten er een effectje op zetten, want wat hij zegt, ja, dat kan soms een beetje gevoelig liggen. Dus hij wil niet geweten hebben wie hij eigenlijk is. Goed, ik versta dat misschien wel. En ja, vanavond vertelt de insider over David Guetta.
2: Komt het toch dat David Guetta zoveel hits kan maken? Wel, de medaille gaat naar Giorgio Tuinfort. Het is een Nederlander die op jonge leeftijd naar Amerika verhuisde om te gaan samenwerken met Akon. En zo kwamen ze in contact met David Guetta en hebben ze het nummer Sexy Bitch gemaakt. Het was zo goed dat ze later nog veel meer nummers samen hebben gemaakt. Say My Name, Work Hard, Play Hard, Little Bad Girl. Maar ook zijn laatste hit samen met J-Lo is het werk van Giorgio Tuinfort. Dus niet alle nummers van David Guetta zijn enkel en alleen door hem gemaakt.
1: Ah, wat een zot verhaal toch weer. Maar we hadden dat ook wel een beetje voelen aankomen. Want die David Guetta, die maakt zoveel hits. De ene is nog niet uit en daar is de andere al. En bedoel, die mens is ook al ruim 50 jaar. En die moet zoveel optreden en is altijd onderweg. En ja, mensen moeten ook slapen natuurlijk. Dus wanneer maak je dan al die hits zelf? Het is dus een zekere Giorgio Tuinfort, een Nederlander die vaak aan de knoppen zit. En als ik het goed heb begrepen van onze insider, de link was Akon, daarmee is het allemaal begonnen. En dan spreken we toch al over 2009, zo lang geleden. Hier is de hit nog eens, Sexy Bitch. Sexy Bitch.

0: Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be. We
1: are. Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet? Camionet? Een Vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
0: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
2: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een camionette dat een orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je camionette een zak slimmer.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
4: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wien?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
2: Modu van. Wie er maakt je dressing, je camionette, een zak slimmer.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Inc. Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 5

0: Ja, ja.
1: Schaamteloos goed deze. Kate Ryan en Desenchanté.
2: Straks, na 7 uur, op top.
1: Top request met Jonathan. Jona, mogen er ook Franse hits gedraaid worden?
3: Absoluut, maar kan je er eentje?
4: Een leuke, Frans.
1: Desenchanté.
3: Ja, die gaat niet meer, hè. Die hebben we al gespeeld.
1: Ja, ik zou eens goed moeten nadenken.
3: Of iets in Duits.
1: Oh, maar dat ken ik wel iets in Duits. Zou je dit kunnen draaien? Wacht. Een momentje.
5: Ik wil nog niet gaan.
1: Laserkraft 3D.
3: Nou, we gaan wel gaan, zo meteen. We gaan ervoor gaan in Top
1: ja,
3: Request.
1: Ja, ik denk zelfs als je er een bonk zal opgeven. Zometeen Top Request met Jona. Geef hem inspiratie met al de hits die je aanvraagt. En dat kan natuurlijk in de Top Radio BE app. Het is wakker worden op woensdagavond bij Top. En zeker met deze Dizzy Rascal. I wake up every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: Goedenavond. De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
2: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
1: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren. Rusland weigert dat. Sport dan. Timmerlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. De laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anielkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Timmerlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten toen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het ook al doen zonder Elise Mertens en Jelien van Drommen die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog wel, maxima tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maxima tot 23 graden.
0: Dit is Top. Top Request. Jonathan van Helleputte.
3: Welke song staat vandaag bovenaan jouw verlanglijstje? Geef maar door en misschien hoor je hem zo op Top. Welkom, Top Request.

Hey, goedenavond. Amai, wat een mooie aangename woensdag was me dat vandaag zelfs. Zacht weer met heel veel zon. En we gaan trouwens, dat al gehoord in de top headlines vandaag, hè, richting een prachtig zomersweekend met 25 graden. Zeggen dat het ondertussen herfst is. Maar goed, woensdagavond, de helft van de week, dat zitten we al over. Dus aftellen naar dat prachtige weekend, dat mag zeker nu al gaan beginnen. Dus laat het hier maar eens goed knallen vanavond bij Top. Jij krijgt een opdrachtje van mij. Het mag misschien een halve dag schoolmaak geweest zijn, maar ik krijg nog één opdrachtje, maar het is wel een hele leuke. En dat is gewoon de playlist mee helpen samenstellen vanavond tot 9 uur. Stuur jouw request maar door en bepaal wat er hier vanavond op Top klinkt. Zeer goede muziek, daar ben ik van overtuigd. Top

0: Freestylers en Push-Up. En we gaan plaatsmaken voor de eerste request.
1: Stop. Request.
0: En die komt van Juri. Juri, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Jonathan.
0: Zeg, je komt uit Schellebellen, dat is een grappige naam. Nu, ik heb nooit opgelet bij de les aardrijkskunde, ook niet bij de andere lessen, maar wat, zeker niet bij de aardrijkskunde. Schellebellen, waar ligt dat ergens in het mooie Vlaanderen?
2: Wel, dat is eigenlijk een dorp van Wichelen en dat ligt naast Wetteren. Wetteren wordt nogal vaak genoemd bij files, dus misschien kan je het zo een beetje situeren.
0: Ja, maar Wetteren is toch veel meer dan dat, dan een plaats waar je soms in zijn file staat, toch?
2: Ja, we hebben daar overlangs een film gemaakt, maar Schellebellen heeft ook zijn eigen film, dus misschien een keer opzoeken op Google. Ah. Leuke films.
0: Oké, gaan we zeker eens doen. Maar jij bent hier voor mee de playlist te bepalen vandaag. Je hebt een redelijk drukke werkdag gehad. Tijd om wat stoom af te blazen. En vertel, met welk nummer wil je dat doen?
2: Nou ja, ik werk aan de Universiteit van Gent, dus het is redelijk druk met de opening van het academiejaar. Maar ik ben van de jaren 80 en ik ben uitgegaan in de jaren 2000. En ik dacht nog even die Mackenzie Frutting Jesse naar boven te halen met All I Need. Blijft een fantastisch goede plaats.
0: Oké, ik kleed je gewoon verder doen, want er zit een radiopresentator in jou. Hè? Die hebt dat fantastisch gedaan. Mackenzie en Jesse, komt eraan voor jou, Juri. Een hele fijne avond.
2: Jonathan, voor u hetzelfde. Dank je.
0: Yo.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
3: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh, oei. Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Stappen in Mercedes... En je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Joehoe!
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
14: Oh my, zalig, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
13: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
18: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
19: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
18: Wat bedoelde?
19: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
18: Dat zal wel.
19: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
18: Echt? Dus?
19: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Request.
1: Top is van jou vanavond. Welkom bij Top Request. Welkom Jeroen uit Overijssen.
2: Goedenavond Jonathan.
1: Zeg, daarnet mocht Joeri wat reclame maken voor zijn stad Wetteren. Jeroen, stel voor dat jij Overijssen, jouw Overijssen, een beetje aanbeveelt, hè?
2: Ja, Overijssen ligt in het zuiden van Vlaams-Brabant. Het is een heuvelachtige groene streek.
1: Ik meen jou aan dat je dan lekker kan wandelen, heerlijk kan fietsen.
2: Ja, zeker, zeker. En ook vlakbij het Soonjenwoud.
1: Ah, oké, oké. En waarom is Overijssen nog bekend?
2: Voor de Vlaams-Brabantse tafeldruiven.
1: De tafeldruiven, die zijn super lekker, hè?
2: Ja, dat zijn heerlijke, dikke, blauwe en witte druiven.
1: Ja, en jij kweekt die trouwens ook. Je zit trouwens momenteel in de serre te luisteren, hè? Klopt, hè?
2: Ja, dat klopt. Een beetje in de serre werken s'avonds en naar de Top Radio luisteren.
1: Oké, dat is de ideale combinatie op een mooie zonnige... wat er nog van overschiet van de zon vanavond. Maar goed, hè. Een druifje tussendoor smikkelen. En we gaan luisteren naar een bepaalde track die toch al lang geleden is dat je hem gehoord hebt. Hey, op Top, vertel, wat wil je horen?
2: Ik wou graag horen Marcus Schulz met The New World.
1: Oké, dan gaan we hem hier laten spelen. Als hij komt. Wacht hoor. Hoor je hem? Nee.
2: Nee, nog niet.
1: Nee, het is iets heel vreemd. Wacht hoor. Nee, ik hoor hem wel in de speakers, maar ik hoor hem niet on air. Ik ga dat proberen fixen, Jeroen. En ik ga die zo meteen spelen voor jou. Is dat goed?
2: Ja, super. Dankjewel. Okay.
1: Hij komt eraan. Het zijn met een beetje vertraging.
0: Dit is
2: de avond.
0: Jouw avond bij Top. We make you move. Dit is Top Request.

0: profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Top Request.
1: Zeg, je weet ons nog de hele avond te vinden. Als je een song in je hoofd hebt die er dringend uit moet, Top Request, stuur de song meteen in de Top Radio BE-app. En Jeroen uit Overijs, die had nog een request goed natuurlijk. Hè. En belofte mag schuld. Kijk eens, je kan hem zelfs horen. Ongelooflijk, hij gaat knallen op deze woensdagavond. Veel te lang geleden dat hij de track nog eens gehoord heeft. En hier gaat hij. New World, Marcos Schultz.

Welkom in Top Request. Heb je nog een verzoekje? Een guilty pleasure, een absolute knaller? Kom er maar mee door in de Top Radio B-app. Stuur jouw song nu door in de app. En straks hoor je misschien hier bij Top.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Request.
1: Zeker met Op Request gaat alles in orde komen. Ook met Kian uit Hamme. Goedenavond, Kian.
2: Goedenavond, Jonathan.
1: Zeg, Joeri heeft al een beetje reclame kunnen maken voor zijn stad Wetteren. Jeroen was dan Overijssel aan te aanbevelen. Voor onder andere de tafeldruiven daar. Jij komt uit Hamme. Wat valt er daar allemaal te beleven, Hamme?
2: In Hamme valt er toch wel wat te beleven. Op zomervlak hebben we Fantasia Festival in onze deelgemeente. Een heel groot festival.
1: Absoluut, ja.
2: Bijvoorbeeld komend weekend zijn het de Wuitensmarsen. Een wandeling dat je 3 dagen lang kan doen.
1: Drie dagen wandelen?
2: 3 aparte dagen.
1: Ah, oké, dan is het goed. Het lijkt me iets te much, hè?
2: Ja, dat is iets te veel, denk ik, 3 dagen.
1: Zeg, jij wandelt niet, je rijdt met de vrachtwagen en je doet dat zowel in binnen- als buitenland en vooral als het donker is, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik rij nachttransporten. Ik rij voor Koreman in Dendermonde. Dat is met de geslachte kippen dat ik rondrij. En die voeren wij rond naar de klanten de buurtlanden.
1: Alsjeblieft, verlies ze niet onderweg, want dan is het miserie natuurlijk. Zeg, jouw track voor vanavond, Kian uit Hamme, wat mag het zijn?
2: Ik had graag Bruces van Mackie G gehoord, omdat daar een hele goede vibe in zit. En zo kan ik de avond nog een beetje verder in gang trekken. Hè. Dat is een stevig nummertje.
1: Ja, want je moet dan naar Luxemburg, naar Frankrijk.
2: En nog naar Duitsland ook.
1: En terug naar Dendermonde, naar Hamme. Oké, let's go with Fox Stevenson. Fijne avond, Kian, en nacht.
2: Dankjewel.
1: Yo.
2: Bedankt.

0: request.
1: Tot 9 vanavond heb jij het voor het zeggen. Jij mag gewoon je track insturen en ik ga hem zoveel mogelijk proberen spelen natuurlijk. Hè. Tot 9 vanavond, alles welkom dus in de Top Radio B-app. We gaan eens luisteren naar Sven, Sven uit Evergem.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond Sven. Iedereen heeft zo al een beetje zijn stad aanbevolen. Wat kan je allemaal beleven in Evergem? Wat is zo een beetje de place to be daar bij jou?
2: Ja, in Evergem hebben we een gezellig loungecafé, De Plaza op het dorp. Ja, we hebben ook de Rock for Specials, een festival elk jaar voor de ja, minder bedeelde mensen ook plezier te kunnen doen.
1: Oké, mensen met een warm hart in Evergem, horen we graag Sven, ja. Dankjewel. Maar wat het belangrijkste is ook, de mensen uit Evergem hebben ook goede muzieksmaak. Dat is zeker, hè?
2: Ja, dat vind ik wel.
1: Oké, je moet er niet te onbescheiden zijn, dat mag je vooruitkomen. Want vertel eens even, het is een vergeten classic die je hebt aangevraagd uit de jaren 90. En voor mij is het zeer, zeer welkom, met een knipoogje.
2: Ja, het is een nummer dat je totaal niet meer hoorde op de radio. En dat echt wel een goed nummer was in de tijd. Okay. Het is echt een trancy nummer in de glorieperiode van de trance eigenlijk. Ik vond het altijd een leuk nummer om te horen.
1: En we gaan er nog eens samen van genieten, Sven, als dat geen goed idee is. Hij is welkom, zei ik dus. Bienvenue, Kevin Rotain. Fijne avond, Sven.
2: Ja, fijne avond. Bienvenue.

0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: Het nieuws vannacht met Thomas.
4: Goedenavond. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lepeke afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd twee keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is onduidelijk. Ook de rol van de jongeman van 22 kennen we voorlopig niet. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. En wetenschapsexpert Martijn Peters weet wat het dan gaat doen. Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. En onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen het wel beter dan het vorige EK in 2023 was dat. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. De dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
2: Dit is Top. Top Request. Jonathan van Helleputten.
3: Hoi zomaar, jouw muziekpijlen recht in onze roos via de Topradio B-app. En straks zetten we de Alphabeat Blender aan. De

0: Hey Laba, goedenavond. De zon is onder, maar de avond is nog super, super jong. Ja, dit is eigenlijk het fijnste programma van allemaal hè, bij Top. Top Request, simpelweg. Omdat we dit gewoon samen met elkaar maken, hè, met de luisteraar. Dat is heel fijn. Vanaf nu gaan we trouwens ook nog next level in Top Request. We kiezen niet zo in het wilde weg. We gaan dat doen op basis van een letter. Je krijgt dus zometeen een letter uit onze Alphabet Blender. En met die letter zet je jouw persoonlijke ChatGPT, zeg maar, in jouw koppeke. Om je persoonlijke AI gewoon aan het werk met een leuke track erbij te bedenken. Laat die fantasie maar de vrije loop. En ik ga ondertussen ook de blender aansteken, heel belangrijk, of anders gaan we geen letter krijgen. Hè? En ook vanavond draait hij heerlijk. Hij is op volle toeren. En ik ga zo meteen op de knop drukken. 3, 2, 1 en let's go.
1: De letter F.
0: Oké, we weten de letter F. Benieuwd wat jij daarmee kan tevoorschijn toveren als favoriete song. Kom maar op met je song met de letter F in de app Top Radio BE.

0: Take It Slow, dat was Robin Schulz bij Top. Request the Alphabeat. Elke avond in Top Request gaan we op zoek met goede muziek, zeg maar, met een bepaalde letter. En vanavond is dat de letter F. De letter F van Frank bijvoorbeeld. Heeft Frank een goede nummer uitgebracht? Ik weet het niet. Is er een titel met Frank? Enfin, ik denk dat er veel goede tracks zijn gemaakt met de letter F. En Axel, die weet wel eentje. Axel, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: Jonathan. Axel, jij zit nog belangen niet in de zetel. Hè? Jij zit op de tractor, je bent nog volop aan het werk.
1: Ja, dat klopt.
0: Je moet nog een uurtje of twee doorgaan. En je gaat dat doen met een heel plezant nummer. Ja, ik vond het wel heel leuk gevonden. Het is een nummer die niet bij mij was opgekomen, eerlijk gezegd. Axel, vertel mij, wat moeten we spelen?
1: Ik dacht aan Axel F met Crazy Frog.
0: Ja, en nu denk ik erover na. Axel F, en je bent Axel. Ah, vandaar ook. Hè, heb je de inspiratie gehaald. Gaat dat goed komen, die Crazy Frog op de tractor bij jou?
1: Ja, hè.
0: Oké.
1: Okay.
0: We gaan ervoor gaan, hè.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Plezant nummer. Dankjewel.
1: Ja.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
6: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
5: Ja, ik weet het.
6: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
5: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
6: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
5: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

De avond is van jou bij Top. Goedenavond, welkom. Top Request, die alfabeat met de letter F. Track of artiest die iets met de letter F geeft. En het is natuurlijk het makkelijkste als je de beginletter dan gaat nemen. Ik ben heel zeker dat jij wel een paar supergoeie tracks kan bedenken. Eentje mag, er mogen er ook meerdere doorgestuurd worden. Zoals sommige luisteraars doen. Die hebben hopen inspiratie en sturen 1, 2, 3, 4, 5 nummers. Nu, één van de artiesten die op nummer 1 staat met stip, die het meest is aangevraagd, dat is toch wel paradam. Ja, inderdaad, Fjoko. En eentje van die tracks die ook voorbij kwam, niet alleen Afrito, maar ook deze, Celebrate. Als je er ook eentje hebt met de letter F, laat maar komen. Zeer, zeer welkom. Stuur hem in met een berichtje in de app Top Radio BE.

0: instapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je

0: met Christophe. Christophe, goedenavond.
1: Goedenavond, Jonathan.
0: Zeg, je zit nog belangen niet in de zetel, hè? Je bent nog aan het werk. Hoe laat eindigt jouw werkdag?
1: Om tien uur klok ik uit.
0: Ja, dat is best laat, hè?
1: Ja, kijk, 8 uur is 8 uur op een dag, hè.
0: Ja, 8 uur is 8 uur. Ja, je bent ook laat begonnen, hè? Je kon een beetje lekker lang uitslapen.
1: Voilà.
0: Zeg, werk hem ondertussen, blijft toch die muzikale inspiratie maar komen bij jou. Je hebt een paar nummers al met de F1 gestuurd. Maar we gaan voor een zot nummer, hè? Van een zotte band, hè?
1: Ja, inderdaad, ja. Ik had gedacht aan Prodigy.
0: Firestarter.
1: Ja.
0: Ik vind dat een goed idee, Christophe. Laten we die woensdagavond samen in vuur en vlam zetten. The Prodigy. Dankjewel, Christophe.
1: Goedenavond, Nart.
0: Yo.

0: Top Request, de Alphabet Blender. Welke track met een F komt bij jou op? Niet twijfelen als het goed is. Gooi hem in een bericht en verstuur hem nu in de Top Radio BE-app.
1: Top! Zwoele beat op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
2: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE app. Top. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Het is een super trackje. Het is onze nummer 1 uit de top 40. Swedish House Mafia, Happiness, So Sad. Request the Alphabet. Ivan, je bent helemaal niet sad, hè? Ik denk dat je happy bent vanavond. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Zeg, goedenavond. Je hebt twee nummers ingestuurd in die Alphabet. Goede inspiratie heb je. En dat is goed gezien, twee nummers, hè? Want dan heb je dubbel zoveel kans om eruit gepikt te worden, hè?
1: Ja, ja, ja, dat is waar, ja.
0: Eentje van de twee heeft het gehad. Welke denk je dat het geworden is?
1: Hoop System F, Out of the Blue.
0: Ah, oké. Okay. Dan heb ik nog de beste van de twee gekozen voor jou. Hier is hij, System F, Out of the Blue. Dankjewel, Ivan. Fijne avond.
1: Bedankt.
0: Ja, yo.
1: Bedankt.

0: Met ocharme traantjes, Jeroen. Het is de laatste top request van, deze avond. Jeroen uit Destelberg, goedenavond.
1: Dat is Jonathan, goedenavond.
0: Zeg, op de valreep, je bent er nog bij. En je bent ook bij de gelukkige die aan het werk is nog deze avond.
1: Ja, klopt. Nog het laatste uurtje overleven.
0: Ja, tot hoe lang moet je nog?
1: Nog tot 6 na 10.
0: Je zegt tot 6 na 10. 5 na 10 is niet goed?
1: Nee, dat is helaas niet goed, nee.
0: Maar 7 na 10 mag wel zeker?
1: Dat mag zeker, dat is allemaal goed voor de baas. Hè.
0: Zeg, en lukt dat zo? Zo uitchecken zo op de seconde, zo op de minuut, zo precies 6 na 10?
1: De ene dag al beter dan de andere.
0: Oké, super. We gaan nog eens genieten van een fantastisch goede track met de letter F. En jij bent uitgekomen ergens eind de jaren 90. Ja, de band is er niet meer, of toch niet helemaal niet meer. Maar het is toch wel een van de klassiekers uit onze Dance Top 1000 ook. Vertel het, Jeroen. Wat is het laatste request voor deze avond?
1: Het is Faithless met Insomnia.
0: Oké, we gaan hem spelen voor jou. Hoe lang moet je nu nog? Wacht, even stellen. Het is nu 20:56. Je moet nog 1 uur en 10 minuten.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan ook 4 minuten nog eens Faithless. Fijne avond.
1: Yep.
0: Yo.
1: Fijne avond. Yo.

0: Uber Classic Fateless Insomnia. Jouw programma is trouwens morgenavond opnieuw op post. Vanaf 7 uur Top Request kan je opnieuw jouw favoriete nummers aanvragen. Met ook een nieuwe alfabet letter. Hey, fijne avond. En morgenochtend, goedemorgen, met Ochtendclub. Vanaf 6.
1: Dit is Top. In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
2: Goedenavond. 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars, omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde cliquet. Dat betekent dat de accijns dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang, parlementslid Oscar Seuntjes. Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Lanaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden er ook nog eens illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie gevonden. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort uitleggen bij de politie. En in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 0-0 in hun thuiswedstrijd tegen AS Roma. Volgende week moet OHL naar PSG. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maximaal tot 23 graden.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.